0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op 13 september is het weer Gemert-Mert. En het veldje bij de Sint-Jan in Hartje Gemert staat dan in het teken van goede doelen. Gemert, een bron voor anderen, verenigt lokale organisaties om samen in beweging te komen voor minder bedeelden in de wereld. Bezoekers kunnen genieten van een gezellig terras met koffie, thee en pannenkoeken. Er is ook een stokkenvangspel, een kinderspeurtocht en een loterij met mooie prijzen. Live muziek wordt verzorgd door bekende Gemertse oudere jongen, zoals Sinner en Arabesque. En OSR 920 verzorgt er ook nog eens live radio. We zien je dus graag daar. Dinsdagmiddag 8 september was er rond 3:50 een verkeersongeval aan de Lochterweg in de Mortel. Ter plaatse bleek een man met zijn zware SUV een oprit te willen indraaien. En hierbij zag hij een scooterrijdster die op dat moment voorbij reed volledig over het hoofd. Daardoor ontstond er een frontale botsing. Zowel de SUV als de lichte scooter raakten beide flink beschadigd door de klap. Het meisje op de scooter werd door ambulancepersoneel ter plaatse behandeld en is daarna voor verdere behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Maandag 7 september is een 15-jarige jongen uit Handel gewond geraakt aan zijn arm bij de visvijver op het Kinderbos in Gemert. Dat gebeurde nadat hij werd gestoken. De politie is direct een onderzoek gestart en hield later die middag twee minderjarige verdachten aan. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Gemert en een 15-jarig meisje uit Mierlo. Zij zitten inmiddels vast en worden verhoord. Het slachtoffer en de verdachte hadden kennelijk elkaar ontmoet om een eerder conflict uit te praten, maar deze ontmoeting liep dus uit de hand. Jeu de Boel Club Het Trefpunt in Mariahout vierde onlangs de feestelijke zomerafsluiting. De leden namen op gepaste wijze afscheid van het buitenseizoen op het Oranjeplein. Met het ingaan van de herfstmaand verhuist de club naar binnen. Vanaf nu tot in de maand mei van volgend jaar wordt er gespeeld op de binnenbaan. Die bevindt zich op Sportpark de Heibunders, waar de liefhebbers van de sport warm en droog hun partijtjes kunnen gooien. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR

0: 920. Met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op 13 september is het weer Gemert-Mert en het veldje bij de Sint-Jan in Hartje-Gemert staat dan in het teken van goede doelen. Gemert een bron voor anderen verenigt lokale organisaties om samen in beweging te komen voor minder bedeelden in de wereld. Bezoekers kunnen genieten van een gezellig terras met koffie, thee en pannenkoeken. Er is ook een stokkenvangspel, een kinderspeurtocht en een loterij met mooie prijzen. Live muziek wordt verzorgd door bekende Gemertse oudere jongen, zoals Sinner en Arabesque. En OSR 920 verzorgt er ook nog eens live radio. We zien je dus graag daar. Maandag 7 september is een 15-jarige jongen uit Handel gewond geraakt aan zijn arm bij de visvijver op het Kinderbos in Gemert. Dat gebeurde nadat hij werd gestoken. De politie is direct een onderzoek gestart en hield later die middag twee minderjarige verdachten aan. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Gemert en een 15-jarig meisje uit Mierlo. Zij zitten inmiddels vast en worden verhoord. Het slachtoffer en de verdachte hadden kennelijk elkaar ontmoet om een eerder conflict uit te praten, maar deze ontmoeting liep dus uit de hand. Lieshout herdenkt op vrijdag 25 september dat het dorp 82 jaar geleden werd bevrijd. Bij het oorlogsmonument op de Prinshof wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Leerlingen van basisschool De Sprankel leveren hun bijdrage aan het programma. Er wordt een gedicht voorgedragen en er worden bloemen gelegd bij het oorlogsmonument. De herdenking wordt afgesloten met een tap toe en een slotwoord. De herdenking begint om 2:30 middags. Jeu de Boule Club Het Trefpunt in Mariahout vierde onlangs de feestelijke zomerafsluiting. De leden namen op gepaste wijze afscheid van het buitenseizoen op het Oranjeplein. Met het ingaan van de herfstmaand verhuist de club naar binnen. Vanaf nu tot in de maand mei van volgend jaar wordt er gespeeld op de binnenbaan. Die bevindt zich op Sportpark de Heibunders, waar de liefhebbers van de sport warm en droog hun partijtjes kunnen gooien. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten...

0: hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Lieshout herdenkt op vrijdag 25 september dat het dorp 82 jaar geleden werd bevrijd. Bij het oorlogsmonument op de Prinshof wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Leerlingen van basisschool De Sprankel leveren hun bijdrage aan het programma. Er wordt een gedicht voorgedragen en er worden bloemen gelegd bij het oorlogsmonument. De herdenking wordt afgesloten met een tap toe en een slotwoord. De herdenking begint om 1:30 middags. Over enkele dagen viert Elsendorp het 100-jarig bestaan. Alle details voor het feestweekend zijn te vinden in een Elsendorper. Daar staan alle belangrijke zaken nog eens op een rij. Het feestweekend trapt af op donderdag 10 september met een gezellige 55-plus middag. Die is bedoeld voor inwoners en oud-inwoners van Elsendorp. En veel oud-Elsendorpers hebben hun komst al bevestigd. De organisatie hoopt ook dat veel huidige bewoners komen. Het doel is om Elsendorpers van toen en nu samen te brengen. Jeu de Boel Club Het Trefpunt in Mariahout vierde onlangs de feestelijke zomerafsluiting. De leden namen op gepaste wijze afscheid van het buitenseizoen op het Oranjeplein. Met het ingaan van de herfstmaand verhuist de club naar binnen. Vanaf nu tot in de maand mei van volgend jaar wordt er gespeeld op de binnenbaan. Die bevindt zich op Sportpark de Heibunders, waar de liefhebbers van de sport warm en droog hun partijtjes kunnen gooien. Dinsdagmiddag 8 september was er rond 3:45 een verkeersongeval aan de Lochterweg in de Mortel. Ter plaatse bleek een man met zijn zware SUV een oprit te willen indraaien. En hierbij zag hij een scooterrijdster die op dat moment voorbij reed volledig over het hoofd. Daardoor ontstond er een frontale botsing. Zowel de SUV als de lichte scooter raakten beide flink beschadigd door de klap. Het meisje op de scooter werd door ambulancepersoneel ter plaatse behandeld en is daarna voor verder behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op

0: Het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Dinsdagmiddag 8 september was er rond 3:45 een verkeersongeval aan de Lochterweg in de Mortel. Ter plaatse bleek een man met zijn zware SUV een oprit te willen indraaien. En hierbij zag hij een scooterrijdster die op dat moment voorbij reed volledig over het hoofd. Daardoor ontstond er een frontale botsing. Zowel de SUV als de lichte scooter raakten beide flink beschadigd door de klap. Het meisje op de scooter werd door ambulancepersoneel ter plaatse behandeld en is daarna voor verder behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Jeu de Boule Club Het Trefpunt in Mariahout vierde onlangs de feestelijke zomerafsluiting. De leden namen op gepaste wijze afscheid van het buitenseizoen op het Oranjeplein. Met het ingaan van de herfstmaand verhuist de club naar binnen. Vanaf nu tot in de maand mei van volgend jaar wordt er gespeeld op de binnenbaan. Die bevindt zich op Sportpark de Heibunders, waar de liefhebbers van de sport warm en droog hun partijtjes kunnen gooien. Over enkele dagen viert Elsendorp het 100-jarig bestaan. Alle details voor het feestweekend zijn te vinden in een Elsendorper. Daar staan alle belangrijke zaken nog eens op een rij. Het feestweekend trapt af op donderdag 10 september met een gezellige 55-plus middag. Die is bedoeld voor inwoners en oud-inwoners van Elsendorp. En veel oud-Elsendorpers hebben hun komst al bevestigd. De organisatie hoopt ook dat veel huidige bewoners komen. Het doel is om Elsendorpers van toen en nu samen te brengen. Lieshout herdenkt op vrijdag 25 september dat het dorp 82 jaar geleden werd bevrijd. Bij het oorlogsmonument op de Prinshof wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Leerlingen van basisschool De Sprankel leveren een bijdrage aan het programma. Er wordt een gedicht voorgedragen en er worden bloemen gelegd bij het oorlogsmonument. De herdenking wordt afgesloten met een tap toe en een slotwoord. De herdenking begint om 1:30 's middags. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In heel Nederland ligt het openbaar vervoer plat. Gedurende 24 uur rijden er nergens treinen, metro's en bussen en ook de veerponten varen niet. Ondanks beloftes uit Den Haag om de bezuinigingen op de sociale zekerheid terug te draaien, zetten de bonden de acties door. Er rijdt wel, als enige uitzondering, ieder kwartier een sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. De handelsoorlog tussen de VS en Canada breidt zich uit. Over 3 weken mogen Canadese zuivel, alcoholische dranken en motorfietsen niet meer worden vervoerd naar de VS. De maatregel volgt op Canadese heffingen op Amerikaanse goederen die sinds gisteren van kracht zijn. Die heffingen zijn overigens weer een reactie op eerdere importheffingen die door de VS aan Canada werden opgelegd. De VS en Canada waren altijd trouwe bondgenoten, maar de relatie is bekoeld sinds de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. De verhuizing van het RIVM van Bilthoven naar Utrecht loopt opnieuw vertraging op. Het pand werd, 8 jaar te laat, in april opgeleverd, maar nu moeten er eerst gasgeneratoren komen. Door de aansluitstop op het Utrechtse stroomnet sinds 1 juli kan het nieuwe kantoor alleen op die manier in zijn eigen stroombehoefte voorzien. Wanneer het nieuwe RIVM-gebouw wel in gebruik kan worden genomen is nog niet duidelijk. De politie in Nederland, België en Duitsland gaat streng optreden tegen het vuurwerkverbod. De grenscontroles tussen de 3 landen wordt fors verscherpt. Bij de invoering van het vuurwerkverbod stelde de politie als voorwaarde dat er een uitgebreid handhavingsplan zou komen. Behalve aan de grenzen wordt ook de online handel in vuurwerk scherp in de gaten gehouden. Ver-

0: Kopers en klanten worden voortaan op dezelfde manier vervolgd als bij de internationale handel in drugs. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Dinsdagmiddag 8 september was er rond 3:50 een verkeersongeval aan de Lochterweg in de Mortel. Ter plaatse bleek een man met zijn zware SUV een oprit te willen indraaien. En hierbij zag hij een scooterrijdster die op dat moment voorbij reed volledig over het hoofd. Daardoor ontstond er een frontale botsing. Zowel de SUV als de lichte scooter raakten beide flink beschadigd door de klap. Het meisje op de scooter werd door ambulancepersoneel ter plaatse behandeld en is daarna voor verder behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Lieshout herdenkt op vrijdag 25 september dat het dorp 82 jaar geleden werd bevrijd. Bij het oorlogsmonument op de Prinshof wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Leerlingen van basisschool De Sprankel leveren hun bijdrage aan het programma. Er wordt een gedicht voorgedragen en er worden bloemen gelegd bij het oorlogsmonument. De herdenking wordt afgesloten met een tap toe en een slotwoord. De herdenking begint om 1:30 's middags. Op 13 september is het weer Gemert-Mert. En het veldje bij de Sint-Jan in Hartje Gemert staat dan in het teken van goede doelen. Gemert, een bron voor anderen, verenigt lokale organisaties om samen in beweging te komen voor minder bedeelden in de wereld. Bezoekers kunnen genieten van een gezellig terras met koffie, thee en pannenkoeken. Er is ook een stokkenvangspel, een kinderspeurtocht en een loterij met mooie prijzen. Live muziek wordt verzorgd door bekende Gemertse oudere jongen, zoals Sinner en Arabesque. En OSR 920 verzorgt er ook nog eens live radio. We zien je dus graag daar. Jeu de Boule Club Het Trefpunt in Mariahout vierde onlangs de feestelijke zomerafsluiting. De leden namen op gepaste wijze afscheid van het buitenseizoen op het Oranjeplein. Met het ingaan van de herfstmaand verhuist de club naar binnen. Vanaf nu tot in de maand mei van volgend jaar wordt er gespeeld op de binnenbaan. Die bevindt zich op Sportpark de Heibunders, waar de liefhebbers van de sport warm en droog hun partijtjes kunnen gooien. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: 2.0.
1: Van liefhebbers voor liefhebbers.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In heel Nederland ligt het openbaar vervoer plat. Gedurende 24 uur rijden er nergens treinen, metro's en bussen en ook de veerponten varen niet. Ondanks beloftes uit Den Haag om de bezuinigingen op de sociale zekerheid terug te draaien, zetten de bonden de acties door. Er rijdt wel, als enige uitzondering, ieder kwartier een sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. De handelsoorlog tussen de VS en Canada breidt zich uit. Over 3 weken mogen Canadese zuivel, alcoholische dranken en motorfietsen niet meer worden vervoerd naar de VS. De maatregel volgt op Canadese heffingen op Amerikaanse goederen die sinds gisteren van kracht zijn. Die heffingen zijn overigens weer een reactie op eerdere importheffingen die door de VS aan Canada werden opgelegd. De VS en Canada waren altijd trouwe bondgenoten, maar de relatie is bekoeld sinds de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. De verhuizing van het RIVM van Bilthoven naar Utrecht loopt opnieuw vertraging op. Het pand werd, 8 jaar te laat, in april opgeleverd, maar nu moeten er eerst gasgeneratoren komen. Door de aansluitstop op het Utrechtse stroomnet sinds 1 juli kan het nieuwe kantoor alleen op die manier in zijn eigen stroombehoefte voorzien. Wanneer het nieuwe RIVM-gebouw wel in gebruik kan worden genomen is nog niet duidelijk. De politie in Nederland, België en Duitsland gaat streng optreden tegen het vuurwerkverbod. De grenscontroles tussen de 3 landen wordt fors verscherpt. Bij de invoering van het vuurwerkverbod stelde de politie als voorwaarde dat er een uitgebreid handhavingsplan zou komen. Behalve aan de grenzen wordt ook de online handel in vuurwerk scherp in de gaten gehouden. Verkopers en klanten worden voortaan op dezelfde manier vervolgd als bij de internationale handel in drugs. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Maandag 7 september is een 15-jarige jongen uit Handel gewond geraakt aan zijn arm bij de visvijver op het Kinderbos in Gemert. Dat gebeurde nadat hij werd gestoken. De politie is direct een onderzoek gestart en hield later die middag 2 minderjarige verdachten aan. Het gaat om een

0: 17-jarig jongen uit Gemert en een 15-jarig meisje uit Mierlo. Zij zitten inmiddels vast en worden verhoord. Het slachtoffer en de verdachte hadden kennelijk elkaar ontmoet om een eerder conflict uit te praten, maar deze ontmoeting liep dus uit de hand. Dinsdagmiddag 8 september was er rond 3:50 een verkeersongeval aan de Lochterweg in de Mortel. Ter plaatse bleek een man met zijn zware SUV een oprit te willen indraaien. En hierbij zag hij een scooterrijdster die op dat moment voorbij reed volledig over het hoofd. Daardoor ontstond er een frontale botsing. Zowel de SUV als de lichte scooter raakten beide flink beschadigd door de klap. Het meisje op de scooter werd door ambulancepersoneel ter plaatse behandeld en is daarna voor verder behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Jeu de Boule Club Het Trefpunt in Mariahout vierde onlangs de feestelijke zomerafsluiting. De leden namen op gepaste wijze afscheid van het buitenseizoen op het Oranjeplein. Met het ingaan van de herfstmaand verhuist de club naar binnen. Vanaf nu tot in de maand mei van volgend jaar wordt er gespeeld op de binnenbaan. Die bevindt zich op Sportpark de Heibunders, waar de liefhebbers van de sport warm en droog hun partijtjes kunnen gooien. Lieshout herdenkt op vrijdag 25 september dat het dorp 82 jaar geleden werd bevrijd. Bij het oorlogsmonument op de Prinshof wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Leerlingen van basisschool De Sprankel leveren hun bijdrage aan het programma. Er wordt een gedicht voorgedragen en er worden bloemen gelegd bij het oorlogsmonument. De herdenking wordt afgesloten met een tap toe en een slotwoord. De herdenking begint om 1:30 's middags. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppilrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: OSR 920.
1: Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Klaar wakker.

Brian Adams en Somebody hier op OVZ 920. Een bijzondere goedemorgen. De gepresenteerde programma's gaan vanaf nu weer beginnen. En dat doen we elke dag met Klaarbakker. Tot 9 uur mag ik weer bij je zijn. 9 september is het.

Nice and Slow met Jesse Green. Het was een hit destijds. Kun je je misschien nog herinneren? Het ligt een beetje aan je leeftijd uiteraard. Het weer dan van 20 jaar geleden. Het was toen zonnig en warm met een lichte bries. De maximum temperatuur werd 23 graden, 's nachts 13. De wind die kwam uit het oosten gewaaid en het bleef de hele dag droog.

Sly and the Family Stone, Everyday People. Zometeen de Monotones, gevolgd door Robin Hazen uit ons mooie Limburg. En dan de headlines van het nieuws weer. Dit is Mono. Way back in the day.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In heel Nederland ligt het openbaar vervoer plat. Gedurende 24 uur rijden er nergens treinen, metro's en bussen en ook de veerponten varen niet. De handelsoorlog tussen de VS en Canada breidt zich uit. Over 3 weken mogen Canadese zuivel, alcoholische dranken en motorfietsen niet meer worden vervoerd naar de VS. De verhuizing van het RIVM van Bilthoven naar Utrecht loopt opnieuw vertraging op. Het pand werd, 8 jaar te laat, in april opgeleverd, maar nu moeten er eerst gasgeneratoren komen. De politie in Nederland, België en Duitsland gaat streng optreden tegen het vuurwerkverbod. De grenscontroles tussen de 3 landen wordt fors verscherpt. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Sympathy for the Devil met de Rolling Stones, Current Move met Give It Up. En wij zijn toe aan het archiefnieuws van 9 september, in dit geval 1977. Het platenlabel Bovema NV bevestigt dat de nieuwe LP Mijn Manier van zangeres Willeke Alberti op 16 september wordt gedistribueerd naar de grossiers. Oftewel, daarna komt de LP te koop. We hebben ook Willeke met de groetjes uit Rio.

Ja, live gedaan dit, hè. Triggerfinger, I Follow Rivers en Willeke Alberti met de groetjes uit Rio. Omdat er nou, heel wat jaartjes terug een LP uitkwam. Mijn manier van dezelfde zangeres. Een mooi duo dit. Shaking Stevens, Bonnie Tyler. Dit is Rocking Good Way. If you

Ecuador, zo heet het. Shash, die bracht het. En hiermee komen we aan het einde van deel 1 klaarwakker voor vandaag, voor deze woensdagochtend. Tot zometeen graag na 8 uur.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Het Britse vliegverkeer komt weer op gang. Onder meer de luchthavens Heathrow, Stansted en Gatwick in Londen lagen gisteren grotendeels lam door technische problemen bij de luchtverkeersleiding. Duizenden passagiers zijn daar gestrand. De storing zorgde ook buiten het Verenigd Koninkrijk voor problemen. Vertrekkende en aankomende vluchten in Ierland werden beïnvloed. EasyJet waarschuwde voor vertraging in heel Europa. En ook op Schiphol was het te merken. 58 Nederlandse vluchten naar Britse bestemmingen moesten worden geannuleerd. De belastingdruk is de voorbije 10 jaar voor alle inkomensgroepen gedaald. Volgens het CBS zijn de hoogste inkomens de uitzondering. Die betalen gemiddeld een kwart belasting. De laagste inkomensgroep betaalt helemaal geen belasting. Het statistiekbureau keek onder meer naar werk, pensioen, uitkering, onderneming en vermogen. Ook zijn toeslagen en belastingkortingen meegeteld. Tijdens de kabinetten Rutte 2, 3 en 4 ging de belastingdruk van de 90% onderste inkomens fors omlaag. Alleen de hoogste inkomens gingen meer betalen. Vandaag kun je geen gebruik maken van treinen, metro's of veerponten. Het hele openbaar vervoer staakt vandaag. De bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Toch hebben de bonden de 24-uur staking doorgezet. Wie van en naar Schiphol moet reizen, kan 4 maal per uur gebruik maken van de sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. Door de droogte zijn de afgelopen zomer flink minder goederen vervoerd door de binnenvaart. In augustus ging er bijna 19% minder gewicht door de kanalen en rivieren. De vaardiepte daalde fors, waardoor schepen minder zwaar beladen konden worden. In totaal werd er 21,8 miljoen ton vervoerd, het laagste getal voor augustus in 15 jaar. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland had flink te lijden, dat nam met 40% af. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Maandag 7 september is een 15-jarig jongen uit Handel gewond geraakt aan zijn arm bij de visvijver op het Kinderbos in Gemert. Dat gebeurde nadat hij werd gestoken. De politie is direct een onderzoek gestart en hield later die middag 2 minderjarige verdachten aan. Het gaat om een 17-jarig jongen uit Gemert en een 15-jarig meisje uit Mierlo. Zij zitten inmiddels vast en worden verhoord. Het slachtoffer en de verdachte hadden kennelijk elkaar ontmoet om een eerder conflict uit te praten, maar deze ontmoeting liep dus uit de hand. Jeu de Boel Club Het Trefpunt in Mariahout vierde onlangs de feestelijke zomerafsluiting. De leden namen op gepaste wijze afscheid van het buitenseizoen op het Oranjeplein. Met het ingaan van de herfstmaand verhuist de club naar binnen. Vanaf nu tot in de maand mei van volgend jaar wordt er gespeeld op de binnenbaan. Die bevindt zich op Sportpark de Heibunders, waar de liefhebbers van de sport warm en droog hun partijtjes kunnen gooien. Over enkele dagen viert Elsendorp het 100-jarig bestaan. Alle details voor het feestweekend zijn te vinden in een Elsendorper. Daar staan alle belangrijke zaken nog eens op een rij. Het feestweekend trapt af op donderdag 10 september met een gezellige 55-plus middag. Die is bedoeld voor inwoners en oud-inwoners van Elsendorp. En veel oud-Elsendorpers hebben hun komst al bevestigd. De organisatie hoopt ook dat veel

0: veel huidige bewoners komen. Het doel is om Elsendorpers van toen en nu samen te brengen. Op 13 september is het weer Gemert-Mert. En het veldje bij de Sint-Jan in Hartje Gemert staat dan in het teken van goede doelen. Gemert, een bron voor anderen, verenigt lokale organisaties om samen in beweging te komen voor minder bedeelden in de wereld. Bezoekers kunnen genieten van een gezellig terras met koffie, thee en pannenkoeken. Er is ook een stokkenvangspel, een kinderspeurtocht en een loterij met mooie prijzen. Live muziek wordt verzorgd door bekende Gemertse oudere jongen, zoals Sinner en Arabesque. En OSR 920 verzorgt er ook nog eens live radio. We zien je dus graag daar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klare wakker.

0: Kingdom of Fear met Cameron Whitcomb en we gaan naar 2 van 1. Daarin vandaag de Black Eyed Peas. Don't You Worry, dat deden ze samen met Shakira en David Guetta. En Mamacita, en dat is dan weer samen met Ozuna en J. Ray Soul.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

Twee keer de Black Eyed Peas, dan wel samen met een aantal andere artiesten. Maar toch, zij zaten vandaag in 2 van 1. En nou, dat is lekker om te horen de afgelopen, wat is het, minuut of 7 lang in totaal. OSN 920, straks de headlines van het nieuws voor die tijd. Nog muziek van onder meer Sister Sledge.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het Britse vliegverkeer komt weer op gang. Onder meer de luchthavens Heathrow, Stansted en Gatwick in Londen lagen gisteren grotendeels lam door technische problemen bij de luchtverkeersleiding. Duizenden passagiers zijn daar gestrand. De belastingdruk is de voorbije 10 jaar voor alle inkomensgroepen gedaald. Volgens het CBS zijn de hoogste inkomens de uitzondering. Die betalen gemiddeld een kwart belasting. De laagste inkomensgroep betaalt helemaal geen belasting. Vandaag kun je geen gebruik maken van treinen, metro's of veerponten. Het hele openbaar vervoer staakt vandaag. Door de droogte zijn de afgelopen zomer flink minder goederen vervoerd door de binnenvaart. In augustus ging er bijna 19% minder gewicht door de kanalen en rivieren. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Lady Gaga Poker Face, inderdaad. We gaan naar onze top 1000.
1: Top 1000.
0: En daar staat OMD met Made of Orleans uit 1982. Castle Manoeuvres in the Dark nam dit nummer op in een studio in Liverpool, Engeland. De tekst gaat over Jeanne d'Arc. De band gebruikte een synthesizer voor het dramatische geluid. Het verscheen op een album Architecture and Morality.

De Spice Girls, Wannabe. En ook Aslan Manoeuvres in the Dark. Joe in the Vark, The Maid of Orleans daarvoor. Omdat ze nou eenmaal in de top 1000 staan. En door onze computer vandaag werden uitgekozen om een beetje extra aandacht te krijgen. Laten we het daarbij houden. Best Friend nu met Sierra. She doesn't really like attention. Yeah, she...

Nee, maar waar je moeilijk bij stil kunt blijven zitten of stil bij kunt blijven staan natuurlijk. Hè? Becky Trousers met Madness. Dan gaan we weer ver terug in het verleden. En dat doen we met James Brown.

Zijn orkest Koos Werkeloos aan het slot van Klaarwakker. Ik wens je veel plezier met de Muziekfabriek en de andere programma's. Maak er een mooie dag van verder. En dan spreken we elkaar weer morgen vroeg, even na 7 uur. Dit is Hughes Corporation.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Het Britse vliegverkeer komt weer op gang. Onder meer de luchthavens Heathrow, Stansted en Gatwick in Londen lagen gisteren grotendeels lam door technische problemen bij de luchtverkeersleiding. Duizenden passagiers zijn daar gestrand. De storing zorgde ook buiten het Verenigd Koninkrijk voor problemen. Vertrekkende en aankomende vluchten in Ierland werden beïnvloed. EasyJet waarschuwde voor vertraging in heel Europa. En ook op Schiphol was het te merken. 58 Nederlandse vluchten naar Britse bestemmingen moesten worden geannuleerd. De belastingdruk is de voorbije 10 jaar voor alle inkomensgroepen gedaald. Volgens het CBS zijn de hoogste inkomens de uitzondering, die betalen.

0: Centraal en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. Door de droogte zijn de afgelopen zomer flink minder goederen vervoerd door de binnenvaart. In augustus ging er bijna 19% minder gewicht door de kanalen en rivieren. De vaardiepte daalde fors, waardoor schepen minder zwaar beladen konden worden. In totaal werd er 21,8 miljoen ton vervoerd, het laagste getal voor augustus in 15 jaar. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland had flink te lijden, dat nam met 40% af. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op 13 september is het weer Gemert-Mert. En het veldje bij de Sint-Jan in Hartje Gemert staat dan in het teken van goede doelen. Gemert een bron voor anderen verenigt lokale organisaties om samen in beweging te komen voor minder bedeelden in de wereld. Bezoekers kunnen genieten van een gezellig terras met koffie, thee en pannenkoeken. Er is ook een stokkenvangspel, een kinderspeurtocht en een loterij met mooie prijzen. Live muziek wordt verzorgd door bekende Gemertse oudere jongen, zoals Sinner en Arabesque. En OSR 920 verzorgt er ook nog eens live radio. We zien je dus graag daar. Maandag 7 september is een 15-jarige jongen uit Handel gewond geraakt aan zijn arm bij de visvijver op het Kinderbos in Gemert. Dat gebeurde nadat hij werd gestoken. De politie is direct een onderzoek gestart en hield later die middag twee minderjarige verdachten aan. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Gemert en een 15-jarig meisje uit Mierlo. Zij zitten inmiddels vast en worden verhoord. Het slachtoffer en de verdachte hadden kennelijk elkaar ontmoet om een eerder conflict uit te praten, maar deze ontmoeting liep dus uit de hand. Jeu de Boel Club Het Trefpunt in Mariahout vierde onlangs de feestelijke zomerafsluiting. De leden namen op gepaste wijze afscheid van het buitenseizoen op het Oranjeplein. Met het ingaan van de herfstmaand verhuist de club naar binnen. Vanaf nu tot in de maand mei van volgend jaar wordt er gespeeld op de binnenbaan. Die bevindt zich op Sportpark de Heibunders, waar de liefhebbers van de sport warm en droog hun partijtjes kunnen gooien. Over enkele dagen viert Elsendorp het 100-jarig bestaan. Alle details voor het feestweekend zijn te vinden in een Elsendorper. Daar staan alle belangrijke zaken nog eens op een rij. Het feestweekend trapt af op donderdag 10 september met een gezellige 55-plus middag. Die is bedoeld voor inwoners en oud-inwoners van Elsendorp. En veel oud-Elsendorpers hebben hun komst al bevestigd. De organisatie hoopt ook dat veel huidige bewoners komen. Het doel is om Elsendorpers van toen en nu samen te brengen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920 Muziekfabriek.
3: Ben van Riel.

0: Oh, het is alweer woensdagochtend. Kijkend op de kalender. Het is vandaag de 9e van de 9e, 2026. Tot om 12 uur zit muziekfabriek. Dankjewel aan Ronnie Thijssen. 24 uur staking in het OV is begonnen. Alleen Schipholtrein die rijdt. En 25 jaar na de aanslag van 9-11 zet Trump het mes in terreurbestrijding. En de Verenigde Staten en Iran die blijven elkaar schepen bestoken. Iraanse olietankers getroffen afgelopen nacht. Tot om 12 uur zit muziekfabriek. En voor jou de platen zijn verhaal. Leuke berichten in de verjaardagskalender. Ach, ik heb voor jou de beste muziek. Luister maar.
1: Ben van Rio.

valt onder de categorie eendagsvliegjes uit de jaren 80. Kissing the Pink and One Step Away from You. Dizzyman's Band hadden ook nog de show. En Alanis Morissette en You Other Know. OSR 920, ook voor de verstaanbare muziek. Die draaien we af en toe ook tussendoor. En dit is gezellig. Als je aan het stofzuigen bent, of op de bouw werkt, Frans Duits.

0: Lighthouse Family en High in the Sky. Tremolo's and Silence is Golden. Het is wisselend bewolkt met later in de ochtend en vooral vanmiddag een aantal buien. Lokaal komt het ook tot onweer. Er waait een matige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. Vanavond verdwijnt de buienkans en vannacht is het droog. Er zijn opklaringen en het kwik zakt tot een graad of 10. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een zwakke zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Vrijdag staan er weer enkele buien op het menu. Zaterdag wordt het een droge dag met 21 graden. En in de nacht naar zondag overdag is er weer, zijn er weer kans op buien. Dus ja, zondag als wij bij Geendert Mert staan, dan is er een kans op een buitje. Maar dan moet je niet tegenhouden. Je moet gewoon lekker langskomen.
1: OSR 920.
2: Precies wat je nodig hebt.

Ach, er kwam weer eentje vers uit de jukebox met Elvis Presley en de Jailhouse Rock, Duran Duran en Union of the Snake en Leo Sayer begonnen mee en Long Tall Glasses. OSR 920 met John Mayer, Gravity.

Together from the Village People, daar is het origineel van, maar zij hebben het leuk nagemaakt. Pet Shop Boys en Go West en hadden er een grote hit mee. Billy Swan en I Can Help draaiden we ook nog. Shoutout de nieuws van 10 uur, daarna nog 2 uur lang muziekfabriek met onder andere de Platense verhaal. Het is lang geleden dat ik deze gedraaid heb, maar is zo mooi. Mike and the Mechanics, tot het nieuws. All I Need is a Miracle.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Toezichthouders vinden dat het kabinet nog eens goed naar de nieuwe spionagewet moet kijken. De AIVD en de MIVD krijgen van het kabinet meer bevoegdheden, terwijl de controle juist afneemt. Ook zijn er zorgen over zogenoemde bulkdata en het doorzoeken ervan met behulp van kunstmatige intelligentie. De colleges zijn ook bang dat het toezicht zal verzwakken, omdat ze tot één toezichthouder worden samengevoegd. Een 22-jarige man uit Singapore heeft in de Verenigde Staten bekend dat hij voor ruim 200 miljoen euro aan bitcoins heeft gestolen. Het gaat om een van de grootste crypto-diefstallen ooit in de VS. De man misleidde samen met enkele anderen 2 jaar geleden een investeerder in Washington DC. De medeverdachten deden zich voor als medewerkers van Google en cryptobeurs Gemini. Zo kregen ze de beveiligingscodes van het slachtoffer te pakken. Het buitgemaakte geld ging vooral naar luxe huurwoningen, privéjets, horloges en dure auto's. Reizigers in het openbaar vervoer lijken goed op de hoogte te zijn van de 24-uur-staking. Veel stations blijven leeg en ook op de wegen lijken extra lange files uit te blijven. Maar mogelijk lijken veel mensen vandaag thuis te werken. Door de staking kun je geen gebruik maken van trein, metro, bus of de veerpont. De uitzondering is de Sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Die rijdt 4 maal per uur, zodat mensen van en naar Schiphol kunnen komen. De staking in het openbaar vervoer is morgenochtend om 4 uur voorbij. De consument heeft in juli flink meer besteed aan luxe goederen zoals elektrische apparaten en auto's. De uitgaven gingen in die maand met 3,1% omhoog ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook kochten huishoudens meer kleding, schoenen en spullen voor in huis. Verder werd 2% meer uitgegeven aan voedsel. Behalve de consument is ook het bedrijfsleven meer geld gaan investeren. Het weer, af en toe buien met windvlagen bij een matige tot krachtige westenwind. Maxima rond 18 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Dinsdagmiddag 8 september was er rond 3:50 een verkeersongeval aan de Lochterweg in de Mortel. Ter plaatse bleek een man met zijn zware SUV een oprit te willen indraaien. En hierbij zag hij een scooterrijdster die op dat moment voorbij reed volledig over het hoofd. Daardoor ontstond er een frontale botsing. Zowel de SUV als de lichte scooter raakten beide flink beschadigd door de klap. Het meisje op de scooter werd door ambulancepersoneel ter plaatse behandeld en is daarna voor verder behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Maandag 7 september is een 15-jarige jongen uit Handel gewond geraakt aan zijn arm bij de visvijver op het Kinderbos in Gemert. Dat gebeurde nadat hij werd gestoken. De politie is direct een onderzoek gestart en hield later die middag 2 minderjarige verdachten aan. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Gemert en een 15-jarig meisje uit Mierlo. Zij zitten inmiddels vast en worden verhoord. Het slachtoffer en de verdachte hadden kennelijk elkaar ontmoet om een eerder conflict uit te praten, maar deze ontmoeting liep dus uit de hand. Lieshout herdenkt op vrijdag 25 september dat het dorp 82 jaar geleden werd bevrijd. Bij het oorlogsmonument op de Prinshof wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Leerlingen van basisschool De Sprankel leveren hun bijdrage aan het programma. Er wordt een gedicht voorgedragen en er worden bloemen gelegd bij het oorlogsmonument. De herdenking wordt afgesloten met een tap toe en een slotwoord. De herdenking begint om 1:30 'smiddags. Jeu de Boel Club Het Trefpunt in Mariahout vierde onlangs de feestelijke zomerafsluiting. De leden namen op gepaste wijze afscheid van het buitenseizoen op het Oranjeplein. Met het ingaan van de herfstmaand verhuist de club naar binnen. Vanaf nu tot in de maand mei van volgend jaar wordt er gespeeld op de binnenbaan. Die bevindt zich op Sportpark de Heibunders, waar de liefhebbers van de sport warm en droog hun partijtjes kunnen gooien. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Beleef de hit. OSR 920.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen! Onze eigen technische dienst installeert het vak.

0: Kundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.

0: Moeder en dochter, The Judge en Why Not Me.
1: Ben van Rio.
0: Het is wisselend behoorlijk te laat in de ochtend en vooral vanmiddag een aantal buien. Het wordt 18 of 19 graden. Goedemorgen, dit is OSR 920. Moet je nog weg vandaag? Let wel op, want het openbaar vervoer staakt en het is druk op de weg. Maak me gek, Gerard Joling hier op OSR 920. Je vraagt.

Robbie Williams en For Eternity, Living Color and Love Versus Ugly Head. Draaien we hier op OSR 920. Even een blaadje wat je bijna nooit hoort. En dan is zo, hij is zo leuk. Carlsberg, terug naar de jaren 80. All the President's Men.

0: Geschreven door Peter Frampton en ook gedaan door Peter Frampton. Maar dit was de versie van Big Mountain en Ooh Baby, I Love Your Way. Het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Het is al ver na middernacht en ik loop maar wat doelloos door de stad. Vroeger deed ik dat ook vaak, toen het nog leuk was. Ik zucht en ik realiseer me dat dit een van de weinige dingen is die ik ook zonder jou nog wel kan. Ik eindig zoals bijna elke dag weer in de kroeg, waar ik een pilsje drink aan de bar. Met elke slok moet ik weer meer aan jou denken. Want vroeger zat ik hier zo vaak met jou. Tegenover me zit een man die ik niet ken. Door de nevel van de alcohol stel ik me zo voor dat hij jouw nieuwe vlam is. Ik kan er niet tegen en ik loop naar hem toe. En als ik hem aanspreek, kijkt hij me boos aan. Wat is er met jou aan de hand? Vraagt hij. Zit er een steekje bij je los of zo? Zwijgend ga ik maar weer aan de bar zitten. Ik kan mezelf al voor mijn kop slaan. Ik had zogenaamd weer eens behoefte aan mijn vrijheid. En dus heb ik je in de steek gelaten. Ik hield mezelf maar voor dat ik toch niet in jouw gelukkige wereldje paste. Ja, dat wereldje, dat mis ik ook niet, maar jou wel degelijk. Een onvergeeflijke fout, maar ik kan er niks meer aan doen. En ik maar staren naar mijn telefoon, hopend dat je me belt. Maar dat doe je natuurlijk niet. Ik drink en rook me suf, omdat ik dat nu helemaal nodig heb. Maar er is niemand die eens tegen me zegt dat ik daarmee moet stoppen. Ach, was jij er nog maar om het tegen te houden. Maar je bent er niet, omdat ik dacht dat ik je niet meer nodig had. Een grotere fout had ik niet kunnen maken, want ik hou nog zo ontzettend veel van je.

de man was mateloos populair in de jaren 80. Heeft best wel veel hits gehad. En dit was een van de grotere. Adam and the Ants en Stand and Deliver op OSR 920. Met nu op de radio The Who.

Brown, een van de grote hits uit de jaren 80. P-Lion en Happy Children. En dat was weer zo'n zomerse plaat die in de jaren 80 overkwam. Van Italië en van Spanje naar hier toe. Tot het nieuws. Billy Idol, Eyes Without a Face.

0: en 3 gewonden gevallen. Rusland zelf zou gisteravond en vannacht bijna 600 Oekraïense drones hebben onderschept. De grensovergang Starokozhash ligt aan de zuidoostkant tussen Oekraïne en Moldavië op 70 kilometer van de havenstad Odessa. President Zelensky meldt dat 16 mensen bij de grensovergang zijn geëvacueerd. De rechtszaak over een zogenoemde Banga-lijst in het Utrechtse studentenkoor is voorlopig uitgesteld. Een van de slachtoffers blijkt familie van een medewerker van de Utrechtse rechtbank. De zaak wordt daarom nu overgedragen aan een rechtbank in Gelderland. De geplande zitting gaat niet door om elke schijn van belangenverstrengeling weg te nemen. Op de lijst uit 2024 stonden namen, persoonsgegevens en foto's van studenten met daarbij beledigende en seksistische opmerkingen. 4 vrouwen op de lijst deden aangifte. Reizigers in het openbaar vervoer lijken goed op de hoogte te zijn van de 24-uur-staking. Veel stations blijven leeg en ook op de wegen lijken extra lange files uit te blijven. Maar mogelijk lijken veel mensen vandaag thuis te werken. Door de staking kun je geen gebruik maken van trein, metro, bus of de veerpont. De uitzondering is de Sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Die rijdt 4 maal per uur, zodat mensen van en naar Schiphol kunnen komen. De staking in het openbaar vervoer is morgenochtend om 4 uur voorbij. Het weer, af en toe buien met windvlagen bij een matige tot krachtige westenwind. Maxima rond 18 graden.
1: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Lieshout herdenkt op vrijdag 25 september dat het dorp 82 jaar geleden werd bevrijd. Bij het oorlogsmonument op de Prinshof wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Leerlingen van basisschool De Sprankel leveren hun bijdrage aan het programma. Er wordt een gedicht voorgedragen en er worden bloemen gelegd bij het oorlogsmonument. De herdenking wordt afgesloten met een tap toe en een slotwoord. De herdenking begint om 1:30 middags. Over enkele dagen viert Elsendorp het 100-jarig bestaan. Alle details voor het feestweekend zijn te vinden in een Elsendorper. Daar staan alle belangrijke zaken nog eens op een rij. Het feestweekend trapt af op donderdag 10 september met een gezellige 55-plus middag. Die is bedoeld voor inwoners en oud-inwoners van Elsendorp. En veel oud-Elsendorpers hebben hun komst al bevestigd. De organisatie hoopt ook dat veel huidige bewoners komen. Het doel is om Elsendorpers van toen en nu samen te brengen. Jeu de Boule Club Het Trefpunt in Mariahout vierde onlangs de feestelijke zomerafsluiting. De leden namen op gepaste wijze afscheid van het buitenseizoen op het Oranjeplein. Met het ingaan van de herfstmaand verhuist de club naar binnen. Vanaf nu tot in de maand mei van volgend jaar wordt er gespeeld op de binnenbaan. Die bevindt zich op Sportpark de Heibunders, waar de liefhebbers van de sport warm en droog hun partijtjes kunnen gooien. Op 13 september is het weer Gemert-Mert. En het veldje bij de Sint-Jan in Hartje Gemert staat dan in het teken van goede doelen. Gemert, een bron voor anderen, verenigt lokale organisaties om samen in beweging te komen voor minder bedeelden in de wereld. Bezoekers kunnen genieten van een gezellig terras met koffie, thee en pannenkoeken. Er is ook een stokkenvangspel, een kinderspeurtocht en een loterij met mooie prijzen. Live muziek wordt verzorgd door bekende Gemertse oudere jongen, zoals Sinner en Arabesque. En OSR 920 verzorgt er ook nog eens live radio. We zien je dus graag daar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: OSR.
5: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
6: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Muziekfabriek.
6: Ben van Riel.

0: Toen maakten ze deze plaat en daarna is het heel lang rustig gebleven. Maar nu is ze volop in de spotlights. Beth Hart en de LA Song.
1: Ben van Riel.
0: Het is wisselend bewolkt met later in de ochtend, vooral in de middag, een aantal buien. Later ook onweer. 18 of 19 graden. Goedemorgen.

Tijd geleden naar een concert geweest van AC/DC. Dat waren de mannen die meededen met de Battle of the Bands. En ik moet je zeggen, die maken er een prachtige show van. AC/DC en Thunderstruck. Het is vandaag Wereld Elektronische Voertuigendag. En het is de Nationale Teddybeerdag.

Anton Jackie Graham en Made It. 9 september 1995. Computereigenaren kunnen vanaf nu WinPlay 3 installeren. Een handig stukje software. Je kunt er MP3-bestanden mee afspelen. En dat zijn geluidsbestanden die veel kleiner zijn dan de gebruikelijke WAV-bestanden. En ze nemen minder ruimte in op de dan nog krappe en dure harde schijven.

erbij, dus dan mag dit best wel een keertje. The Beach Boys en Good Vibrations, Bots en 7 dagen lang. Zo direct naar het nieuws. Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Vanmiddag ook nog OSR in de middag met Peter en Martin. Maak er nog een leuke dag van. Spreek je morgen weer voor een verse en nieuwe aflevering van Muziekfabriek. Zin in. Rocky Bird.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Het is nog niet duidelijk of de rest van de familie de woning veilig heeft kunnen verlaten. Omliggende huizen aan de paardenweide werden ontruimd omdat de vlammen meters hoog werden en er veel rook vrij kwam. Het vuur is onder controle en buurtbewoners worden opgevangen in het buurtcentrum, maar daar is door de brand geen stroom. Over de oorzaak is nog niks bekend. Voormalig zorgminister Kuipers wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis. Hij zegt dat aan het begin van de pandemie, op basis van informatie van Italiaanse collega's, uit berekeningen bleek dat 2500 patiënten of meer IC-hulp nodig hadden. En er waren 900 intensive care bedden. Daarom was voor hem de situatie al vroeg alarmerend. Kuipers, ook voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg, heeft die berekeningen nooit openbaar gemaakt, maar wel doorgegeven aan het ministerie van Volksgezondheid. De Russen hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië bestookt met drones. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen. Rusland zelf zou gisteravond en vannacht bijna 600 Oekraïnse drones hebben onderschept. De grensovergang ligt op 70

0: onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6.
1: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Dinsdagmiddag 8 september was er rond 3:45 een verkeersongeval aan de Lochterweg in de Mortel. Ter plaatse bleek een man met zijn zware SUV een oprit te willen indraaien. En hierbij zag hij een scooterrijdster die op dat moment voorbij reed volledig over het hoofd. Daardoor ontstond er een frontale botsing. Zowel de SUV als de lichte scooter raakten beide flink beschadigd door de klap. Het meisje op de scooter werd door ambulancepersoneel ter plaatse behandeld en is daarna voor verder behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Over enkele dagen viert Elsendorp het 100-jarig bestaan. Alle details voor het feestweekend zijn te vinden in een Elsendorper. Daar staan alle belangrijke zaken nog eens op een rij. Het feestweekend trapt af op donderdag 10 september met een gezellige 55-plus middag. Die is bedoeld voor inwoners en oud-inwoners van Elsendorp. En veel oud-Elsendorpers hebben hun komst al bevestigd. De organisatie hoopt ook dat veel huidige bewoners komen. Het doel is om Elsendorpers van toen en nu samen te brengen. Maandag 7 september is een 15-jarige jongen uit Handel gewond geraakt aan zijn arm bij de visvijver op het Kinderbos in Gemert. Dat gebeurde nadat hij werd gestoken. De politie is direct een onderzoek gestart en hield later die middag twee minderjarige verdachten aan. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Gemert en een 15-jarig meisje uit Mierlo. Zij zitten inmiddels vast en worden verhoord. Het slachtoffer en de verdachte hadden kennelijk elkaar ontmoet om een eerder conflict uit te praten, maar deze ontmoeting liep dus uit de hand. Lieshout herdenkt op vrijdag 25 september dat het dorp 82 jaar geleden werd bevrijd. Bij het oorlogsmonument op de Prinshof wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Leerlingen van basisschool De Sprankel leveren hun bijdrage aan het programma. Er wordt een gedicht voorgedragen en er worden bloemen gelegd bij het oorlogsmonument. De herdenking wordt afgesloten met een tap toe en een slotwoord. De herdenking begint om 1:30 's middags. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
4: Leo van den Boom.

swingende start weer voor een nieuwe aflevering van Broodje OSR op deze middelste dag van de week. En dat deden we met Shakin' Stevens en Oh Julie. En zojuist 3 uur lang Ben Vrielen op de radio en hier is er morgen weer met zijn muziekfabriek. Tot 2 uur dus gaan we die boterham lekker beleggen. Dat doen we met nu een oudje van Lynyrd Skynyrd. Dit is Sweet Home Alabama.

Blues. Livewire. Gerald Grohl, Bonnie Raitt en Mavis Staples. Niet tenminste. Daarvoor Sam Smith, de oude hit van Coldplay, Fix You. En dat was de live versie. En dit is symfonische rock op deze woensdagmiddag van Marillion.

plaat van Marillion zojuist heette Cover My Eyes, tussen haakjes Pain and Heaven. En we maakten kennis in 1986 met de zusjes Mel en Kim Appleby. Productie van Stock Aitken en Waterman. Het was gelijk raak. De plaat Showing Out, Get Fresh at the Weekend stond gelijk 4 weken lang nummer 1 in Nederland. Zometeen de hoofdpunten uit het radio-nieuws. Daarbij ook de weersverwachting van deze woensdagmiddag. Daarvoor Rock op OSN 920. Van Halen, Ain't Talking About Love.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Voormalig zorgminister Kuipers wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis. De Russen hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië bestookt met drones. En de rechtszaak over de zogenoemde Banga-lijst in het Utrechtse studentenkorps is voorlopig uitgesteld, omdat een van de slachtoffers familie van de medewerker van de Utrechtse rechtbank blijkt te zijn. En dan nog het weer. Er vallen veel buien en het wordt niet warmer dan 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind en bij zee in het IJsselmeer staat er mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

dialect uit het hoge noorden op deze woensdagmiddag tijdens Broodje Zeggen. Muziek van Tuarez en Werbisto. Zometeen een Franstalige plaat tot een oudje van Johnny Hallyday. Daarvoor romantiek op de radio. Dit is Clem Medeiros. Bye.

voor een Franstalige plaat van Johnny Holiday. Pour moi la vie va commencer. Dat komt uit mijn mond dus. Verder met een nieuwe plaat, nieuwe sommelier. Dit is Feels Part 2.

De gigantjes, Nederlandse band. En muziek uit de jaren 80, het doet anders vermoeden, want de band speelde eigenlijk ook voornamelijk pre- en rock'n'roll nummers uit de jaren 40 en 50, dus vandaar. De Steve Miller Band, Rockin' Me, dat zat daarvoor. En de laatste plaat dit uur wordt er eentje van Mumford & Sons. Dit is Little Iron Man. En daarna het nieuws en het nieuws uit de regio. En daarna nog een uur broodje, hoor. Dus wat mij betreft graag tot zo.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Oslo begint in de kathedraal de herdenkingsdienst voor koning Harald. Hij overleed 28 augustus op 89-jarige leeftijd. De kist is in een processie lopend van het paleis naar de Domkerk gebracht. Achter de kist liepen onder andere zijn zoon koning Hakon en kroonprinses Ingrid Alexandra. Ook buitenlandse gasten liepen mee, waaronder koning Willem-Alexander, koningin Maxima en kroonprinses Amalia. De 89-jarige koningin Sonja en koningin Mette Marit van Noorwegen werden in een auto vervoerd. Een vat Brentolie, de maatstaf voor olieprijzen, is gestegen tot meer dan $100. Daardoor is ook de Europese gasprijs op het hoogste niveau in jaren gekomen. Op de Amsterdamse gasbeurs was de prijs vanochtend €79 per megawattuur. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon, is de prijs van een vat Brent met 60% gestegen. Dat komt omdat er bijna geen schepen door de straat van Hormuz kunnen varen. Gisteren zouden er slechts 6 schepen doorheen zijn gegaan. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Het is nog niet duidelijk of de rest van de familie de woning veilig heeft kunnen verlaten. Omliggende huizen aan de paardenweide werden ontruimd omdat de vlammen meters hoog werden en er veel rook vrij kwam. Het vuur is onder controle en buurtbewoners worden opgevangen in het buurtcentrum, maar daar is door de brand geen stroom. Over de oorzaak is nog niks bekend. Voormalig zorgminister Kuipers wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis. Hij zegt dat aan het begin van de pandemie, op basis van informatie van Italiaanse collega's, uit berekeningen bleek dat 2500 patiënten of meer IC-hulp nodig hadden. En er waren 900 intensive care bedden, daarom was voor hem de situatie al vroeg alarmerend. Kuipers, ook voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg, heeft die berekeningen nooit openbaar gemaakt, maar wel doorgegeven aan het ministerie van Volksgezondheid. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind en bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Dinsdagmiddag 8 september was er rond 3:50 een verkeersongeval aan de Lochterweg in de Mortel. Ter plaatse bleek een man met zijn zware SUV een oprit te willen indraaien. En hierbij zag hij een scooterrijdster die op dat moment voorbij reed volledig over het hoofd. Daardoor ontstond er een frontale botsing. Zowel de SUV als de lichte scooter raakten

0: is er ook nog eens live radio. We zien je dus graag daar. Maandag 7 september is een 15-jarige jongen uit Handel gewond geraakt aan zijn arm bij de visvijver op het Kinderbos in Gemert. Dat gebeurde nadat hij werd gestoken. De politie is direct een onderzoek gestart en hield later die middag twee minderjarige verdachten aan. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Gemert en een 15-jarig meisje uit Mierlo. Zij zitten inmiddels vast en worden verhoord. Het slachtoffer en de verdachte hadden kennelijk elkaar ontmoet om een eerder conflict uit te praten, maar deze ontmoeting liep dus uit de hand. Jeu de Boel Club Het Trefpunt in Mariahout vierde onlangs de feestelijke zomerafsluiting. De leden namen op gepaste wijze afscheid van het buitenseizoen op het Oranjeplein. Met het ingaan van de herfstmaand verhuist de club naar binnen. Vanaf nu tot in de maand mei van volgend jaar wordt er gespeeld op de binnenbaan. Die bevindt zich op Sportpark de Heibunders, waar de liefhebbers van de sport warm en droog hun partijtjes kunnen gooien. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR.
3: Leo van den

ook uit zo'n hele hete zomer. Uit 1976, Tavares, de grote hit van deze man, heette Heaven Must Be Missing an Angel. En daarmee zijn we begonnen aan deel 2 van Broodje OSR op deze middelste dag van de week. Het is woensdagmiddag, dit is Broodje OSR, muziek tijdens de lunch. Nog een uurtje te gaan met zometeen de nieuwe Somber, maar nu Opus uit Oostenrijk. En Life is Life. La, la.

I love the sound of breaking glass. Nick Lowe was dat. We gaan luisteren naar de zus van de Queen of Soul, Aretha. Maar dit is Irma. The Peace of My Heart op OSR 920. Didn't

Een ringetje ademhalen voor de laatste maal. De heren zijn bekend van 10cc, hoorde Godly and Cream en Cry. Verder met de mooie piano intro, de hit van Birdie. Wat een wereldhit was dit. People help the people.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In Oslo begint in de kathedraal de herdenkingsdienst voor koning Harald. Hij overleed 28 augustus op 89-jarige leeftijd. Een vat Brentolie, de maatstaf voor olieprijzen, is gestegen tot meer dan $100. Daardoor is ook de Europese gasprijs op het hoogste niveau in jaren gekomen. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. En voormalig zorgminister Kuipers wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis. En dan nog het weer. Er vallen veel buien en het wordt niet warmer dan 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind en bij zee in het IJsselmeer staat er mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Broodje OSR.

Eens komen voorbij hier bij ons in 920. Er zijn de volgende muzikale herinneringen. Je hoorde David Bowie. En de Golden Years. Zometeen Stef Bos, maar nu Knowles Barkley en Crazy. I

0: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.
1: Hij loopt op strand, recht op zijn doel af. Hij ziet een vrouw, hij kust haar op de mond. Ze schrikt, ze zegt, jij moet gek zijn.

Stay van Maal Smit van niet zo lang geleden. Daarvoor hadden we Stef Bos en de Nederlandstalige plaat Gek zijn is gezond. Ik had nog drie dames aan de lunchtafel zitten. Voor het laatste gedeelte van Broodje was er deze woensdag. Ja, Jennifer Lopez zit er, Donna Summer, ja, en Dora Brannigan ook. Dit is Self Control.

En zo is het ook weer een feest geworden aan het einde van mijn aandeel van deze woensdag. Met deze drie zangeressen die aangeschoven waren aan de lunchtafel met Pitbull en u niet te vergeten. Als gast tijdens Broodjongens er op deze woensdagmiddag. Morgen dekken de tafel opnieuw en kunt u weer aanschuiven. Vanaf 12 uur is dat tot 2. Fijne dag nog. Zometeen veel plezier met OSR de middag en de laatste van mij. Maxime Music.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De Duitse bondskanselier Merz heeft in het eerste debat na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt uitgehaald naar de AfD, de extreemrechtse partij die de verkiezingen won. Volgens Merz is het een gevaar voor het land en staat wat de partij remigratie noemt gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen vielen de AfD aan. Zo noemde de SPD-fractievoorzitter partijleider Weidel iemand vol haat. Weidel zelf zei tegen de bondskanselier dat zijn tijd voorbij is en verwijt de coalitie linkse ideologie. In Zwitserland zijn zeker 2 mensen gewond geraakt na een explosie bij een waterkrachtcentrale in Pjotta. Volgens Zwitserse media is een onbekend aantal mensen onder het puin bedolven na het incident en het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. Hulpdiensten, waaronder de brandweer, reddingswerkers en een helikopter, zijn bij de waterkrachtcentrale in het zuiden van het land op zoek naar mogelijk meer slachtoffers. Een vat Brentolie, de maatstaf voor olieprijzen, is gestegen tot meer dan $100. Daardoor is ook de Europese gasprijs op het hoogste niveau in jaren gekomen. Op de Amsterdamse gasbeurs was de prijs vanochtend €79 per megawattuur. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon, is de prijs van een vat Brent met 60% gestegen. Dat komt omdat er bijna geen schepen door de straat van Hormuz kunnen varen. Gisteren zouden er slechts 6 schepen doorheen zijn gegaan. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Het is nog niet duidelijk of de rest van de familie de woning veilig heeft kunnen verlaten. Omliggende huizen aan de paardenweide werden ontruimd omdat de vlammen meters hoog werden en er veel rook vrij kwam. Het vuur is onder controle en buurtbewoners worden opgevangen in het buurtcentrum, maar daar is door de brand geen stroom. Over de oorzaak is nog niks bekend. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind en bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel.

0: 82 jaar geleden werd bevrijd. Bij het oorlogsmonument op de Prinshof wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Leerlingen van basisschool De Sprankel leveren hun bijdrage aan het programma. Er wordt een gedicht voorgedragen en er worden bloemen gelegd bij het oorlogsmonument. De herdenking wordt afgesloten met een tap toe en een slotwoord. De herdenking begint om 13:30 'smiddags. Dinsdagmiddag 8 september was er rond 3:45 een verkeersongeval aan de Lochterweg in de Mortel. Ter plaatse bleek een man met zijn zware SUV een oprit te willen indraaien. En hierbij zag hij een scooterrijdster die op dat moment voorbij reed volledig over het hoofd. Daardoor ontstond er een frontale botsing. Zowel de SUV als de lichte scooter raakten beide flink beschadigd door de klap. Het meisje op de scooter werd door ambulancepersoneel ter plaatse behandeld en is daarna voor verder behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Jeu de Boule Club Het Trefpunt in Mariahout vierde onlangs de feestelijke zomerafsluiting. De leden namen op gepaste wijze afscheid van het buitenseizoen op het Oranjeplein. Met het ingaan van de herfstmaand verhuist de club naar binnen. Vanaf nu tot in de maand mei van volgend jaar wordt er gespeeld op de binnenbaan. Die bevindt zich op Sportpark de Heibunders, waar de liefhebbers van de sport warm en droog hun partijtjes kunnen gooien. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. OSR.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.

0: Toch wel een van de groothits van Mariah Carey. Without You, daarvoor gaan ook nog Sir Clever Shots en Dreamin'. Hartelijk welkom, goedemiddag op alweer woensdag. Het is 9-9-2026, je luistert naar OZR 920 met de middagshow. OZR in de middag. En ik ben bij je tot 4 uur vanmiddag.
1: Peter Derks.

muziek uit de tijd dat je met z'n allen in een rijtje tegenover elkaar stond op de dansvloer Richie Family, jaren 70, de best disco in town. Ozer, we hebben nog zometeen Kalans voor je, dagen dat ik je vergeet. En ook nog de Brothers Johnson, Strawberry Letter 23. En dit is eerst op de radio bij Ozer, Pearl Jam, en Wreckage.

Robert Johnson, Strawberry 1123. Platen die je niet zo vaak hoort op de radio, je hoor je hier bij OSA 29 natuurlijk. Zometeen nog Eric Carmen, Hungry Eyes en Walk the Moon, Shut Up and Dance. En dit is eerst Nelly en Kelly Rowland's Dilemma.

Ozer in de middag en Walk the Moon, Shut Up and Dance. Wil je wat meer weten over Ozer? Kijk dan eens op onze website ozer920.nl. Dan kun je onder andere onze radioprogrammering bekijken. We hebben ook natuurlijk Facebook en die andere Instagram. Nu op de radio is het YouTube, The Unforgettable Fire.

legendarische Beatles op de radio. En ze komen nog met enige regelmaat voorbij hier bij ons. Babies in Black. We gaan alweer richting 3 uur. En dat betekent straks hier het Radio Nieuws en ook de Regio Break. En dit is de allereerste single voor Roxy Dekker. Bare Minimum.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In de Domkerk in Oslo heeft de herdenkingsplechtigheid van de Noorse koning Harald plaatsgevonden. Die werd bijgewoond door onder andere koning Willem-Alexander en koningin Maxima, de Britse prins William en leden van de koningshuizen van Zweden, Denemarken en Spanje. De weduwe van Harald, koningin Sonja, legde een roos op de kist. De dienst werd buiten door duizenden Noren op grote schermen gevolgd. Koning Harald wordt bijgezet in vesting Akershus, waar nog een privéherdenking is. De Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse marineschepen in de straat van Hormuz heeft aangevallen. De Iraanse revolutionaire garde zegt er 2 geraakt te hebben. Volgens het Amerikaanse Centrale Commando in het Midden-Oosten is dit volkomen onjuist. Vorige week werden 5 Iraanse olietankers aangevallen. Als reactie zegt Iran een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben gebombardeerd. Teheran waarschuwt voor een escalatie en zegt dat Iran aanviel uit zelfverdediging. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn door de rechtbank veroordeeld tot 2 weken voorwaardelijke celstraf en 120 uur taakstraf. Op 25 april blokkeerden ze in Utrecht een snelweg en dat vindt de rechter ontoelaatbaar. 3 auto's werden door de actievoerders dwars op de A12 gezet en 3 op een afrit van de A2, waardoor andere activisten via de berm de snelweg op konden. Het protest was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Tientallen mensen werden opgepakt. De Duitse bondskanselier Merz heeft in het eerste debat na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt uitgehaald naar de AfD, de extreemrechtse partij die de verkiezingen won. Volgens Merz is het een gevaar voor het land en staat wat de partij remigratie noemt gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen vielen de AfD aan. Zo noemde de SPD-fractievoorzitter partijleider Weidel iemand vol haat. Weidel zelf zei tegen de bondskanselier dat zijn tijd voorbij is en verwijt de coalitie linkse ideologie. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine.

0: De leden namen op gepaste wijze afscheid van het buitenseizoen op het Oranjeplein. Met het ingaan van de herfstmaand verhuist de club naar binnen. Vanaf nu tot in de maand mei van volgend jaar wordt er gespeeld op de binnenbaan. Die bevindt zich op Sportpark de Heibunders, waar de liefhebbers van de sport warm en droog hun partijtjes kunnen gooien. Dinsdagmiddag 8 september was er rond 3:50 een verkeersongeval aan de Lochterweg in de Mortel. Ter plaatse bleek een man met zijn zware SUV een oprit te willen indraaien. En hierbij zag hij een scooterrijdster die op dat moment voorbij reed volledig over het hoofd. Daardoor ontstond er een frontale botsing. Zowel de SUV als de lichte scooter raakten beide flink beschadigd door de klap. Het meisje op de scooter werd door ambulancepersoneel ter plaatse behandeld en is daarna voor verder behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Maandag 7 september is een 15-jarige jongen uit Handel gewond geraakt aan zijn arm bij de visvijver op het Kinderbos in Gemert. Dat gebeurde nadat hij werd gestoken. De politie is direct een onderzoek gestart en hield later die middag twee minderjarige verdachten aan. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Gemert en een 15-jarig meisje uit Mierlo. Zij zitten inmiddels vast en worden verhoord. Het slachtoffer en de verdachte hadden kennelijk elkaar ontmoet om een eerder conflict uit te praten, maar deze ontmoeting liep dus uit de hand. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppilrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: OSR.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
4: Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

Het was zonder meer een mooi samenwerkingsverband tussen Sabrina Starke en de Zeeuwse formatie Bluff. Meer kan het niet zijn. Goedemiddag en welkom bij alweer het tweede uur van Ozer in de middag op deze woensdagmiddag. Het is 9-9-2026. Welkom bij de show. Chantal Holter en Olivia Newton-John. Zometeen de Guise Megamix en de Doobie Brothers. Wat een

En ja, alle grote Grease hits passeerden de revue in de megamix van John Travolta en Olivia Newton-John. En ja, ik denk zo dat iedereen die film destijds wel gezien heeft in de bioscoop. Oze, in de middag, leuk dat je luistert op deze woensdagmiddag. Met zometeen verderop nog Aldi Bards en Who's Johnny. Eerst tijd nu voor John Paul Young, Standing in the Rain. Zou zo maar kunnen vandaag.

0: Muziek uit dat mooie decemberjaar, de jaren 80. Dat was Aldi Barge en Who's Johnny? Ozer 920. We hebben nog klaarstaan verderop muziek uit Limburg van Roan Hessen. Ja, ja, zondag in het zuiden. En ook nog Max and Nightingale, Right Back Where We Started From, komt er ook aan. Eerst tijd voor Vaya Cordeiros en Danny Vera. Dit is Noah Lives op Ozer.
1: Oh.

Even helemaal in vervoering met deze mooie nieuwe single voor Bruno Mars, samen met Psychology and Still. We zijn 9.20 verderop in de show. En dan gaat Chocolate, So You Win Again en Gabrielle Rise. Ook die hoor je zo meteen na deze van Steve Arrington. Dit is Feel So Real.

formatie Hot Chocolate. De band draaide om die kale zanger Ella Brown, weet je wel. So You Win Again, een van de grote hits. Straks hier deel 2 van OSR in de middag met Martin Hebbers. Mag ik jou nog een hele fijne woensdag wensen en ik zeg graag tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Bij de massale staking in het openbaar vervoer vandaag hebben ongeveer 7000 leden van de vakbonden FNV en CNV het werk neergelegd. Er rijden bijna geen treinen, bussen en metro's. Als gevolg van de 24-uur staking hebben taxibedrijven het drukker en zijn er meer deelauto's geboekt. Veel mensen werken thuis. De staking is een van de vele acties tegen de bezuinigingsplannen van de overheid op de sociale zekerheid. De bonden willen dat al die plannen van tafel gaan. In de buurt van een basisschool in Overasselt heeft de marechaussee vuurwapens gevonden die goed verstopt waren. De vondst werd gedaan tijdens een zoektocht naar bewijsmateriaal na de gebeurtenissen vorige week. Toen gingen tientallen gewapende mensen 's nachts richting het huis van een drugscrimineel. Een bewaker werd doodgeschoten. Specialisten zullen de wapens veiligstellen. De politie vond al eerder vuurwapens die mogelijk te maken hebben met de schietpartij. In de Domkerk in Oslo heeft de herdenkingsplechtigheid van de Noorse koning Harald plaatsgevonden. Die werd bijgewoond door onder andere koning Willem-Alexander en koningin Maxima, de Britse prins William en leden van de koningshuizen van Zweden, Denemarken en Spanje. De weduwe van Harald, koningin Sonja, legde een roos op de kist. De dienst werd buiten door duizenden Noren op grote schermen gevolgd. Koning Harald wordt bijgezet in vesting Akershus, waar nog een privéherdenking is. De Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse marineschepen in de straat van Hormuz heeft aangevallen. De Iraanse revolutionaire garde zegt er 2 geraakt te hebben. Volgens het Amerikaanse centrale commando in het Midden-Oosten is dit volkomen onjuist. Vorige week werden 5 Iraanse olietankers aangevallen. Als reactie zegt Iran een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben gebombardeerd. Teheran waarschuwt voor een escalatie en zegt dat Iran aanviel uit zelfverdediging. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. Het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind en bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Over enkele dagen viert Elsendorp het 100-jarig bestaan. Alle details voor het feestweekend zijn te vinden in een Elsendorper. Daar staan alle belangrijke zaken nog eens op een rij. Het feestweekend trapt af op donderdag 10 september met een gezellige 55-plus middag. Die is bedoeld voor inwoners en oud-inwoners van Elsendorp. En veel oud-Elsendorpers hebben hun komst al bevestigd. De organisatie hoopt ook dat veel huidige bewoners komen. Het doel is om Elsendorpers van toen en nu samen te brengen. Lieshout herdenkt op vrijdag 25 september dat het dorp 82 jaar geleden werd bevrijd. Bij het oorlogsmonument op de Prinshof wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Leerlingen van basisschool De Sprankel leveren hun bijdrage aan het programma. Er wordt een gedicht voorgedragen en er worden bloemen gelegd bij het oorlogsmonument. De herdenking wordt afgesloten met een tap toe en een slotwoord. De herdenking begint om 2:30 'smiddags. Dinsdagmiddag 8 september was er rond 3:50 een verkeersongeval aan de Lochterweg in de Mortel. Ter plaatse bleek een man met zijn zware SUV een oprit te willen indraaien. En hierbij zag hij een scooterrijdster die op dat moment voorbij reed volledig over het hoofd. Daardoor ontstond er een frontale botsing. Zowel de SUV als de lichte scooter raakten beide flink beschadigd door de klap. Het meisje op de scooter werd door ambulancepersoneel ter plaatse behandeld en is daarna voor verder behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.
1: Martin Huibers.

Ja, behalve ABBA is er uit Zweden nog veel meer voorgekomen, zoals deze, de Ace of Base. Hun allereerste grote hitsingle, die kwam uit 1993 en die heette All That She Wants. En een hele goede middag, welkom in OSR in de middag, deel 2, met de Canadese Lime. Het is echtpaar, tenminste destijds, Dennis en Denise Lapage, want ze komen uit Montreal. Hier is Your Love.

En na 17 weken lang top 40 aangeland op nummer 17. Want daar staat ze inmiddels, Stella Lefty. En de nummer heette Boston. En daarvoor hadden we de Canadese Lime met Your Love. We gaan even terug naar 1969, althans naar Woodstock. Want toen was dat festival. Matthew Southern Conference.

0: James Bay, de man die doorbrak in de tijd in 2014 met het nummer Hold Back the River, had een groot hit met deze If You Ever Want to Be in Love. En wat de MC Shar en The Real McCoy uit Duitsland met It's All New. En Matthew Southern en Comfort zongen Woodstock, het oud succes van Joni Mitchell. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst Dan Vogelbergs en Longer.
1: Longer

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bij de massale staking in het openbaar vervoer vandaag hebben ongeveer 7000 leden van de vakbonden FNV en CNV het werk neergelegd. In de buurt van een basisschool in Overasselt heeft de marechaussee opnieuw vuurwapens gevonden. Deze waren goed verstopt. In de Domkerk in Oslo heeft de herdenkingsplechtigheid van de Noorse koning Harald plaatsgevonden. En de Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse marineschepen in de straat van Hormuz heeft aangevallen. De Iraanse revolutionaire garde zegt er 2 geraakt te hebben. En dan nog het weer. Er vallen veel buien en het wordt niet warmer dan 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind en bij zee in het IJsselmeer staat er mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Van liefhebbers voor liefhebbers. OSR 920.

Brian May, Too Much Love Will Kill You. Hij speelde de plaat voor het eerst tijdens het Freddie Mercury Tribute Concert in 1992 live in het Wembley Stadion in Londen. Oh, zeg 9-2-0 met Limp Bizkit. Hier is het prachtige nummer Behind Blue Eyes.

De Zweedse groep Europe, die destijds wereldberoemd werden dankzij de Final Countdown. En een van hun volgers, die heette Rock the Night. En we hadden de Duitse zanger Gigi Anderson. Het vele ook Duitsstalige hits gehad. Maar deze was Engels en die heette African Baby. Die was Chris Isaac op ogen zeg. En The Wicked Game.

Het thema uit de film Mass Suicide is Painless. Het werd ook gebruikt in de tv-serie, maar dan alleen het instrumentale gedeelte. Mesh was dat en Chris Isaac hadden we daarvoor met The Wicked Game. Zometeen de nieuwsberichten van 5 uur, maar eerst Nazareth en wederom een nummer van Joni Mitchell. This Flight Tonight.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De rechtbank heeft Fred H., voormalig bassist van de band De Heideroosjes, veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. Ook kreeg de 52-jarige Limburger een taakstraf van 180 uur. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft hij niet terug de cel in. Tegen hem was 3 jaar geëist, maar de rechtbank gaat daar niet in mee omdat H. verminderd toerekeningsvatbaar is. Vorig jaar werd hij opgepakt en bij huiszoeking vond de politie onder andere 4 USB-sticks met kinderporno. Om de economische macht van China tegen te gaan, wil de Europese Commissie dat Europese overheden vaker aankopen binnen de EU doen. Hiermee worden de Europese regels voor overheidsbestedingen herzien. Er moet in plaats van naar de goedkoopste aanbieder naar kwaliteit worden gekeken. Volgens Eurocommissaris Séjourné moet Europees overheidsgeld waar mogelijk niet de portefeuille van de concurrenten vullen. Het gaat om honderden miljarden euro's per jaar. Bij de massale staking in het openbaar vervoer vandaag hebben ongeveer 7000 leden van de vakbonden FNV en CNV het werk neergelegd. Er rijden bijna geen treinen, bussen en metro's. Als gevolg van de 24-uur staking hebben taxibedrijven het drukker en zijn er meer deelauto's geboekt. Veel mensen werken thuis. De staking is een van de vele acties tegen de bezuinigingsplannen van de overheid op de sociale zekerheid. De bonden willen dat al die plannen van tafel gaan. In de buurt van een basisschool in Overasselt heeft de marechaussee vuurwapens gevonden die goed verstopt waren. De vondst werd gedaan tijdens een zoektocht naar bewijsmateriaal na de gebeurtenissen vorige week. Toen gingen tientallen gewapende mensen 's nachts richting het huis van een drugscrimineel. Een bewaker werd doodgeschoten. Specialisten zullen de wapens veiligstellen. De politie vond al eerder vuurwapens die mogelijk te maken hebben met de schietpartij. En dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt en valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht alleen nog in het noordoosten. En de temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Maandag 7 september is een 15-jarige jongen uit Handel gewond geraakt aan zijn arm bij de visvijver op het Kinderbos in Gemert. Dat gebeurde nadat hij werd gestoken. De politie is direct een onderzoek gestart en hield later die middag 2 minderjarige verdachten aan. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Gemert en een 15-jarig meisje uit Mierlo. Zij zitten inmiddels vast en worden verhoord. Het slachtoffer en de verdachte hadden kennelijk elkaar ontmoet om een eerder conflict uit te praten, maar deze ontmoeting liep dus uit de hand. Over enkele dagen viert Elsendorp het 100-jarig bestaan. Alle details voor het feestweekend zijn te vinden in een Elsendorper. Daar staan alle belangrijke zaken nog eens op een rij. Het feestweekend trapt af op donderdag 10 september met een gezellige 55-plus middag. Die is bedoeld voor inwoners en oud-inwoners van Elsendorp. En veel oud-Elsendorpers hebben hun komst al bevestigd. De organisatie hoopt ook dat veel huidige bewoners komen. Het doel is om Elsendorpers van toen en nu samen te brengen. Lieshout herdenkt op vrijdag 25 september dat het dorp 82 jaar geleden werd bevrijd. Bij het oorlogsmonument op de Prinshof wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Leerlingen van basisschool De Sprankel leveren hun bijdrage aan het programma. Er wordt een gedicht voorgedragen en er worden bloemen gelegd bij het oorlogsmonument. De herdenking wordt afgesloten met een tap toe en een slotwoord. De herdenking begint om 1:30 'smiddags. Dinsdagmiddag 8 september was er rond 3:45 een verkeersongeval aan de Lochterweg in de Mortel. Ter plaatse bleek een man met zijn zware SUV een oprit te willen indraaien. En hierbij zag hij een scooterrijdster die op dat moment voorbij reed volledig over het hoofd. Daardoor ontstond er een frontale botsing. Zowel de SUV als de lichte scooter raakten beide flink beschadigd door de klap. Het meisje op de scooter werd door ambulancepersoneel ter plaatse behandeld en is daarna voor verder behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
2: Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Ja, alleen tijd voor de muzikale pareltjes, want die komen langs op OSR 920. Eros Ramazzotti samen met Tina Turner en Cosa della Vita. Welkom terug in het allerlaatste uurtje van OSR in de middag op deze woensdag, de 9e september. We hebben de week weer doormidden gezaagd en tijd voor In the City. Hier is The Good Life

Alicia Keys van de debuut-LP uit 2001, Songs in a Minor. En daarvan kwam de wereldhit Fallen. En we hadden ook nog Inner City met The Good Life. Herman Brood, ja, begon destijds bij de Moons en in Long Tall Early en de Shakers. En speelde ook nog in QB en de Blizzards. En ging daarna solo met zijn Wild Romance. He was Never Be Clever. Go.

uit Nashville, Tennessee, Jelly Roll en Run It. En we hadden Wilson Pickett met The Midnight Hour. Zometeen weer tijd voor de hoogtepunten van het nieuws. Maar uit Ierland eerst het prachtige geluid van Enya en Only Time.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De rechtbank heeft Fred H., voormalig bassist van de band De Heideroosjes, veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. Om de economische macht van China tegen te gaan, wil de Europese Commissie dat Europese overheden vaker aankopen binnen de EU doen. Bij de massale staking in het OV vandaag hebben ongeveer 7000 leden van de vakbonden FNV en CNV het werk neergelegd. En in de buurt van een basisschool in Overasselt heeft de marechaussee vuurwapens gevonden die goed verstopt waren. En dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt en valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht alleen nog in het noordoosten en dan daalt de temperatuur naar 9 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920.

0: Celine Dion leed aan het stiff person syndrome. Maar daar lijkt ze nu voldoende van genezen te zijn om in elk geval een aantal concerten te gaan geven. En niet een aantal, dat zijn er maar liefst 16 in de La Défense Arena in Parijs. En daar gaat ze aanstaande zaterdag mee beginnen op 12 september. Dit was Johnny Bristol op overzeg. En hang on in there, baby.
1: Hang in there, baby.

hitparade muziek van Alex Rowens en Spiksplinter, die muziek al heet Emerald Eyes. En we hadden daarvoor Chrissy Hynde en de Pretenders met The Brass in Pocket. Aanstaande zaterdagavond in het Cacao Fabriek in Helmond, het optreden van The Scene met de

koffertje, want we kennen de plaats natuurlijk ook van de Gers Padoel. En natuurlijk, doe maar. Want de nummer werd geschreven in de tijd door Henny Vrieten. Liever dan lief. En we hadden daarvoor Tommy James en de Shondells uit de jaren 60 met My Baby, dat is de Hanky Panky. Straks na 6 uur het programma De Avond Door met Tom Holland. Ik wens je daarbij veel plezier en een hele fijne avond. En graag tot morgenmiddag. We hebben nog Eric Clapton en de Pretending.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet wil na Prinsjesdag de banden met de oppositie en vakbonden aanhalen met zogenoemde liefdesbrieven bij de miljoenennota. Daarin staat hoe het kabinet hen tegemoet wil komen, onder meer met een koopkrachtpakket van 1,5 miljard euro. Zo komt er mogelijk een belastingverlaging voor lage en middeninkomens en een hogere arbeidskorting. Tegelijkertijd blijven er pijnlijke maatregelen staan, zoals een belastingverhoging die samenhangt met het eigen risico. Op Britse luchthavens zijn vandaag 327 vluchten geschrapt, bovenop de ruim 1700 vluchten die gisteren uitvielen. De problemen zijn het gevolg van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Zo'n 5% van alle geplande vluchten gaat daardoor niet door. British Airways schrapte bijna 200 vluchten omdat vliegtuigen en personeel door de storing niet op de juiste plek staan. Ook op Schiphol werden vluchten naar het Verenigd Koninkrijk vertraagd of geannuleerd. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en zijn 20 mensen gewond geraakt. Een trein met 120 passagiers botste in de regio Mazovië op een cementwagen en ontspoorde daarna. 4 van de gewonden zijn er volgens vervoerder PKP Intercity ernstig aan toe. Door de botsing ontspoorden 6 rijtuigen en de locomotief. Hulpdiensten en justitie zijn ter plaatse om de oorzaak van het ongeluk te onderzoeken. 6 Extinction Rebellion demonstranten zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht, waardoor urenlang grote verkeersproblemen ontstonden. Volgens de rechter leidde de actie tot gevaarlijke situaties en hebben de demonstranten een grens overschreden. Iedereen mag demonstreren, maar het opzettelijk blokkeren van een snelweg is volgens de rechtbank niet toegestaan. Het OM had hogere straffen geëist. Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui, vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. In Beek en Donk wordt zondag 20 september het Vrijheidsfestival gehouden. Rondom het gemeentehuis, het Heuvelplein, in de Koppelstraat en in de muziektuin is voor jong en oud van alles te doen. Speciaal voor kinderen is er een feestelijk programma samengesteld. Op het Heuvelplein staan militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog opgesteld. De bevrijdingsoptocht start daar om 11 uur en voert naar het herdenkingsmonument naast het gemeentehuis. Daar zullen burgemeester Van der A en jeugdburgemeester Olivia het vrijheidsvuur ontsteken. Aansluitend worden in de muziektuin de vrijheidsspelen geopend. Vredesorganisatie PAX organiseert jaarlijks de Vredesweek. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het gaat ons allemaal aan en vraagt om aandacht, gesprek en betrokkenheid. In Geemert wordt woensdagavond 23 september hierbij stilgestaan met een filosofisch café. Het thema is niets doen is geen optie en meer rond de vraag mag iedereen meedoen. Bezoekers worden uitgedaagd om samen na te denken over wat vrede in het dagelijks leven kan betekenen. Het filosofisch café vindt plaats in de refter van het Nazareth-klooster en begint om 8 uur. De gripwagen Grondstoffen in Leverpunt komt weer naar Laarbeek. Bij deze rijdende milieustraat kunnen inwoners verschillende soorten afval gescheiden inleveren. Denk aan oude apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Ook klein chemisch afval zoals verfblikken en schoonmaakmiddelen mogen ingeleverd worden. Dit kan op donderdag 24 en vrijdag 25 september. Op vertoon van de Milieupas kan maximaal één boodschappentas met afval worden ingeleverd. Tijdens deze ronde kunnen ook oude of kapotte opblaasartikelen van vinyl ingeleverd worden. Geen materialen zoals afdekzeilen of grote opzet zwembaden. Kijk voor de tijden op mijnblink.nl.

Lenny Kravitz was het eerste liedje in de eerste uur van de avond door op deze woensdagavond. It ain't over till it's over. Tot 7 uur zijn wij hier. Daarna hebben we Kees Verkooijen, Mark Stuur, Peter Boer en 9 uur Peter Reinders. De vier mensen van de avond door. Maandag tot en met vrijdag. Dit is Wizard.

ik denk dat heel veel mensen er blij mee zijn dat het weer eens regent. Want het is ook zo onnoemelijk droog geweest de afgelopen weken en de maanden. Zeg maar, it's raining again van Supertramp. En de Follow Wizard onder leiding van Roy Wood. En dat was See My Baby Jive uit de begin jaren 70. We gaan naar de jaren 60 toe met deze van de Sound of Motown. Ik heb het over de Four Tops. Reach out and I'll be there.

je de man ziet, dan denk je van, oeh, die heeft wel veel tatoeages, maar het is wel een ras als hij zegt. Teddy Swims, Mr. Know-It-All, en de Four Tops, The Sound of Young America en Reach Out, I'll Be There. Tijd geworden voor een hele mooie vergeten plaat van de band Klaatu. It's time.

Nadat ze jarenlang stil rondom Cher, ze had een nieuwe producer gevonden. Ze scoorden een hit met deze Believe. En er kwamen nog een paar achteraan, onder meer ook Stronger Than Before. Die mooie vergeten plaat van de band Klaatu, dat nog heette A Routine Day. Tijd geworden voor onze eendagsvlieg, onze One Hit Wonder. En die gaat ons terugnemen naar 1968. 19 was de hoogste notering in de top 40. 7 weken stond hij erin. Hugo Montenegro en The Good, The Bad and The Ugly.

en Miss Montreal met Hoe voor de Wild Boys van Duran Duran en onze One Hit Wonder deze avond. Hugo Montenegro, The Good, The Bad and The Ugly. En dit is John Denver met zijn Calypso.

Iron Lion Zion. Dat was natuurlijk Bob Marley and the Wailers. Daarvoor hadden we John Denver met Calypso. We geven een blikje in de jaren 60. Dat gaan we doen bij deze van Dusty Springfield, The Son of a Preacher Man.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De OV-staking van vandaag leidt tot stevige reacties in Politiek Den Haag. Minister van Sociale Zaken Veilbrief noemt de staking onnodig en roept de vakbonden op weer aan tafel te komen. Ook de VVD vindt dat heel Nederland de dupe is van het conflict. Tegelijkertijd steunt GroenLinks PvdA-leider Klaver de stakers. Hij vindt dat het kabinet duidelijkheid moet geven over de toekomst van de sociale zekerheid. De bonden houden voorlopig vast aan hun eisen. De schietpartij van gisteren in het Spaanse Marbella houdt vermoedelijk verband met een conflict tussen drugsbendes, dat zegt de Spaanse overheid. Twee Nederlanders en een Deen zijn aangehouden. En ook het slachtoffer is een Nederlander. Hij raakte gewond aan zijn been. De schietpartij vond overdag plaats in het centrum van Marbella. De Spaanse autoriteiten maken zich al langer zorgen over geweld tussen criminele groepen en voert daarom extra controles uit. Het kabinet wil na Prinsjesdag de banden met de oppositie en vakbonden aanhalen met zogenoemde liefdesbrieven bij de miljoenennota. Daarin staat hoe het kabinet hen tegemoet wil komen, onder meer met een koopkrachtpakket van 1,5 miljard euro. Zo komt er mogelijk een belastingverlaging voor lage en middeninkomens en een hogere arbeidskorting. Tegelijkertijd blijven er pijnlijke maatregelen staan, zoals een belastingverhoging die samenhangt met het eigen risico. Op Britse luchthavens zijn vandaag 327 vluchten geschrapt, bovenop de ruim 1700 vluchten die gisteren uitvielen. De problemen zijn het gevolg van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Zo'n 5% van alle geplande vluchten gaat daardoor niet door. British Airways schrapte bijna 200 vluchten, omdat vliegtuigen en personeel door de storing niet op de juiste plek staan. Ook op Schiphol werden vluchten naar het Verenigd Koninkrijk vertraagd of geannuleerd. Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui, vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. De afgelopen jaren hebben inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen in Boekel actief meegedacht over de toekomst van de gemeente. Hoe ziet de gemeente eruit in 2040? Waar wil men wonen, werken, ondernemen, recreëren en elkaar ontmoeten? De ideeën, zorgen en kansen zijn verwerkt in de ontwerpvisie. De ontwerp-omgevingsvisie Boekel 2040 ligt vanaf 14 september tot en met 26 oktober ter inzage bij het gemeentehuis. De omgevingsvisie is een kompas voor de keuzes die de komende jaren samen worden gemaakt. Tijdens de periode van ter inzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen. Aan de Wetering in Geemert heeft woensdagochtend rond 10:30 een ongeval plaatsgevonden met een motorscooter en een fietser. Toen de politie arriveerde ging een 14-jarige jongeman zonder helm op de motorscooter ervandoor. De politie startte een zoektocht en kreeg rond 10:45 een melding van een ongeval aan de Predikant Swildestraat in Geemert. Daar was de jongeman met de motorscooter tegen een aanhanger van een naast de weg stilstaande tractor gereden. Hij raakte gewond aan zijn arm en voet en is door de ambulancepersoneel behandeld. De zwaar beschadigde motorscooter is door de politie in beslag genomen. Vorige week ontvingen de basisschoolleerlingen van Geemert Baker de nieuwe Sjors-boekjes van Sjors Sportief en Creatief. Hiermee kunnen ze ook dit schooljaar weer ruim 40 sport- en cultuuractiviteiten ontdekken. Het is het vierde jaar op rij dat de gemeente Geemert Baker het sport- en cultuurstimuleringsproject aanbiedt. Van atletiek en dansen tot schilderen en muziek. Dankzij Sjors Sportief en Creatief kunnen de basisschoolleerlingen ook dit jaar weer vrijblijvend ontdekken welke sport of activiteit bij hen het beste past. Het nieuwe Sjors boekje staat vol met activiteiten die ze gratis kunnen ontdekken. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
3: Kees van Kooi.

Ik vind je doormidden gezaagd. En ik moet je eerlijk zeggen, de mensen om me heen, die hoor ik ook allemaal een beetje klagen. Jawel, klagen. En waarom? Nou, we zijn een klein beetje verwend natuurlijk met mooi weer. En het is een klein beetje over.

Genie om een klein beetje de blitz te maken en te laten zien dat je het gemaakt hebt. En dan wil je ook een klein beetje snelheid maken. Nou, in Engeland zijn er maar liefst 14 van die Lamborghinis bekeurd en van de weg afgehaald. Want die reden achter elkaar met 27 km per uur op een snelweg. I never

is een beetje stil rond deze zangeres. Ze raakte ook in een depressie nadat succes na deze single een klein beetje uitbleef. You Might Need Somebody van Shaola Ema. En het leek een klein beetje en werd ook een klein beetje mee vergeleken op dat nummer van Randy Crawford en de Crusaders. Ze heeft nooit het succes meer kunnen herhalen. En naar verluid zou ze toch heel voorzichtig bezig zijn met een nieuw album. Nou, ben benieuwd.

is af in 1966. Jawel, Graham Goodman die was destijds broodschrijver bij een platenmaatschappij. En dat betekent dat je dan een opdracht van een platenmaatschappij liedje schrijft. Daar verdien je dan geld mee. En die kun je dan verkopen aan een andere groep die het dan weer als single opneemt. En dat gebeurde met deze. Bus Stop. Hij ziet ook heel vaak stop, stop, stop staan. Maar het heet toch wel degelijk Bus Stop. En dit waren de Hollies. Dit is Jack Johnson and Friends. En Upside Down. Oboze 920.

dat ze soms wat vreemde uitspraken doet. Dat zijn van Anouk wel een klein beetje gewend. Maar goed, even iets heel anders. Want ze gaat namelijk optreden in de Ziggo Dome. En dat is helemaal niet zo verwonderlijk. Maar wat heeft ze nou gedaan? Zij gaat 's middags optreden. En dat doet ze omdat ze uiterlijk om 9 uur 's avonds thuis wil zijn. En ze zegt, ik ben te oud en ik ben gewoon te moe om 's avonds op te treden.

0: met deze leuke van Nirvana, Michael Walden en Patty Austin. Gimme, gimme, gimme, neem ik afscheid van je voor deze woensdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12, niet vergeten, voor de nacht begint. En een hele mooie nachtprogrammering. Kortom, 24 uur per dag. Overster 920. En wat mij betreft, tot morgen, dezelfde tijd, dezelfde zender. Tot dan.
1: Bye.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Servië gaat op 25 oktober naar de stembus voor vervroegde parlementsverkiezingen. President Aleksandar Vučić heeft het parlement ontbonden. Zijn partij draagt hem voor als kandidaat-premier, waardoor hij ook na zijn presidentschap aan de macht kan blijven. De verkiezingen komen na bijna 2 jaar van protesten tegen zijn regering. De Europese Unie kijkt kritisch naar Servië. De toetredingsgesprekken verlopen moeizaam, onder meer door zorgen over de rechtsstaat en de nauwe banden van Servië met Rusland. De Europese Commissie wil steden meer mogelijkheden geven om Airbnb en andere verhuur aan toeristen aan banden te leggen. Dat moet helpen tegen de woningnood en de hoge huizenprijzen. In steden waar woningen voor veel mensen onbetaalbaar zijn geworden, kunnen gemeenten straks tijdelijke verhuur beperken. Brussel wil daarnaast dat er meer huizen beschikbaar komen voor mensen die er daadwerkelijk wonen. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De OV-staking van vandaag leidt tot stevige reacties in Politiek Den Haag. Minister van Sociale Zaken Veilbrief noemt de staking onnodig en roept de vakbonden op weer aan tafel te komen. Ook de VVD vindt dat heel Nederland de dupe is van het conflict. Tegelijkertijd steunt GroenLinks-PvdA-leider Klaver de stakers. Hij vindt dat het kabinet duidelijkheid moet geven over de toekomst van de sociale zekerheid. De bonden houden voorlopig vast aan hun eisen. De schietpartij van gisteren in het Spaanse Marbella houdt vermoedelijk verband met een conflict tussen drugsbendes, dat zegt de Spaanse overheid. 2 Nederlanders en een Deen zijn aangehouden. En ook het slachtoffer is een Nederlander. Hij raakte gewond aan zijn been. De schietpartij vond overdag plaats in het centrum van Marbella. De Spaanse autoriteiten maken zich al langer zorgen over geweld tussen criminele groepen en voert daarom extra controles uit. Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui, vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Criminaliteit speelt zich vaker dichter bij huis af dan we denken. Ook in de buitengebieden waar veel agrariërs actief zijn, zijn voor criminelen een gewilde plek. In Labeek kunnen mensen van 14 tot en met 28 september op zoek naar een zogenoemde lokbus en een realistisch nagebootste drugsdumping. De lokbus is een nagebootste bestelbus met een drugsafval die op verschillende plekken in Labeek kan opduiken. Deze is voorzien van een QR-code. Door deze te scannen krijg je meer informatie over hoe je de verdachte situaties kunt herkennen en kunt melden. Door het scannen van de QR-code maak je ook kans op een VVV-cadeaubon ter waarde van €25. De gripwagen Grondstoffen in Leverpunt komt weer naar Laarbeek. Bij deze rijdende milieustraat kunnen inwoners verschillende soorten afval gescheiden inleveren. Denk aan oude apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Ook klein chemisch afval zoals verfblikken en schoonmaakmiddelen mogen ingeleverd worden. Dit kan op donderdag 24 en vrijdag 25 september. Op vertoon van de Milieupas kan maximaal 1 boodschappentas met afval worden ingeleverd. Tijdens deze ronde kunnen ook oude of kapotte opblaasartikelen van vinyl ingeleverd worden. Geen materialen zoals afdekzeilen of grote opzetzwembaden. Kijk voor de tijden op mijnblink.nl. Aan de Wetering in Geemert heeft woensdagochtend rond 10:30 een ongeval plaatsgevonden met een motorscooter en een fietser. Toen de politie arriveerde ging een 14-jarige jongeman zonder helm op de motorscooter ervandoor. De politie startte een zoektocht en kreeg rond 10:45 een melding van een ongeval aan de Predikant Swildestraat in Geemert. Daar was de jongeman met de motorscooter tegen een aanhanger van een naast de weg stilstaande tractor gereden. Hij raakte gewond aan zijn arm en voet en is door de ambulancepersoneel behandeld. De zwaar beschadigde motorscooter is door de politie in beslag genomen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in 1 keer via 1 betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door. Peter Boer.

denk wel het, het meeste werkje van deze dame. Joan Jett samen met de Black Hearts en I Love Rock'n'Roll. En iedereen kent deze versie ook gewoon. Ja, sorry dat ik het zeg. Er is ook een versie van Britney Spears. Gelukkig zijn we die allemaal weer een beetje vergeten. Ik zeg welkom. Een nieuw uur OZR 920.

ook een beetje onze huisband, hè? De Sweet. Ze komen regelmatig voorbij. Dan weliswaar in een digitale versie. Soms zelfs nog van vinyl op de zondagmiddag. Lekker hoor. Fox on the Run. En de dijk hadden we ook nog. Nou, zometeen hebben we ook nog The Little River Band. En Kate Ryan uit België. Ach, we halen ze overal vandaan. En het is lekker, want het is muziek waar we allemaal van houden. Hoor je goede muziek? Dan hoor je OZ 920. Dit is Kensington. En

En ja, inderdaad, dat was een oudje van de Beatles in de uitvoering. Zoals het in de jaren 90 opnieuw werd gedaan door de dames van Bananarama. En help, inderdaad. Nou, we hebben geen hulp nodig. Wij hebben gewoon goede hits nodig. En dan gooien wij die gewoon op zender hier bij OZR 920. Zometeen heb ik voor jou de historische feitjes van vandaag de dag. Het is 9-9-2026. Maar wat gebeurde er?

Fire in the Sky. SOS Fire in the Sky, ja. Oh, je hoort het al aan de muziek. Het is tijd om te vertellen wat er allemaal gebeurt op 9 september. Nou, dan gaan we gelijk een heel eind terug naar 1955. Want toen werd er door Seaburg een systeem ontwikkeld en geïntroduceerd waarbij de jukebox 100 singeltjes kon draaien. Ja, zoveel hadden ze er tot de tijd nog niet. Nou, tegenwoordig met Spotify is het onbeperkt, zou je bijna denken. 9 september 1964 is de trouwdag van Boudewijn de Groot. Hij trouwt met Anneke Versteeg en op 27 december 1964 wordt hun zoon Marcel geboren. Op 9 september 1967 start de Evangelische Omroep. Nieuwe omroep in Nederland, dus op 9 september 1967. En bij de opening van de Virato op 9 september 1971 in het Rijgebouw in Amsterdam wordt de allereerste self-supporting discjockeytafel van Hilversum 3 in gebruik genomen. Herman Stok is om 6 uur 's avonds de eerste die deze monotafel gaat bedienen. En veel discjockeys vinden het dan nog onhandig dat de schuiven verticaal moeten worden bediend. Nou, dat is hier ook gewoon hoor. De jarigen van vandaag zijn Dave Stewart, je kent hem van de

Oh, ik stond hier zo mee te dansen en te doen dat ik bijna dingen kapot aan slaan was. Was niet de bedoeling, sorry. Was lekkere muziek, hè? Miss Montreal en Heaven or Hell. Say Heaven, say Hell. En daarvoor de jarige Macy Gray en I Try. Ja, de dames die zijn weer goed vertegenwoordigd vanavond, hoor. En dat hebben we vaak hier bij OZ 920. Want ze zeggen wel eens, er zijn meer mannelijke zangers dan zangeressen. Maar volgens mij, als je naar onze playlisten kijkt, klopt dat niet helemaal, hoor. Hier is weer zo'n dame. Ze heet Diana Ross in No Mountain High.

Ja, hoe zullen we de band noemen? Ja, we zijn een bandje, we maken muziek en dit en dat. We noemen het de Trucks. Ja, ik denk, hoe komen ze erop en waar is het van afgeleid? Hè? Ja, daar ga je dan toch een beetje over nadenken als je dit soort muziek draait op dat moment. With a Girl Like You, met daarvoor Nirvana, mijn oudje van David Bowie. Hè? The Man Who Sold The World. En Diana Ross ook nog. Alleen maar grote namen hier bij OSN 920. Nog meer grote namen zometeen na het nieuws. Eerst Petro Leendes en daarna nog Berend Koenders. En ik heb nog een leuk nieuw bandje voor je. Dit is Cat's Eye en...

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Servië gaat op 25 oktober naar de stembus voor vervroegde parlementsverkiezingen. President Aleksandar Vučić heeft het parlement ontbonden. Zijn partij draagt hem voor als kandidaat-premier, waardoor hij ook na zijn presidentschap aan de macht kan blijven. De verkiezingen komen na bijna 2 jaar van protesten tegen zijn regering. De Europese Unie kijkt kritisch naar Servië. De toetredingsgesprekken verlopen moeizaam, onder meer door zorgen over de rechtsstaat en de nauwe banden van Servië met Rusland. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht rond middernacht alweer open. Dat is eerder dan verwacht. De werkzaamheden zouden aanvankelijk tot donderdagavond duren. Rijkswaterstaat ontdekte maandag dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd. De werkzaamheden zijn inmiddels bijna afgerond en de brug gaat in beide richtingen weer open. Een agent uit Breda is vrijgesproken van computervredebreuk. De 38-jarige Bilal A. zou bijna 30 keer onbevoegd informatie hebben opgezocht in politiesystemen. De rechtbank veroordeelde hem eerder tot 60 uur taakstraf. Het gerechtshof vindt dat er te weinig bewijs is. A. zocht onder meer op kentekens, telefoonnummers en burgerservicenummers. Volgens het hof is niet bewezen dat hij daarbij onbevoegd te werk ging. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans vindt dat de vijfdaagse werkweek weer de norm moet worden. Hij zei dat vanmiddag tijdens de jaarlijkse binnenhoflezing in Nieuwspoort in Den Haag. Brekelmans uitte kritiek op jongeren die na hun studie maximaal 3 of 4 dagen willen werken. Volgens hem kan Nederland dat zich met ruim 400.000 openstaande vacatures niet veroorloven. Hij pleit daarnaast voor vacaturestops bij de overheid en meer gebruik van AI om efficiënter te werken. Het weer. De meeste buien zijn verdwenen en er komen steeds meer opklaringen. De temperatuur daalt naar 8 graden in het binnenland en 11 tot 15 aan zee. Er staat weinig wind. Morgen wolken met af en toe zon, maar vrijwel droog bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen, Geemert, Bakel op Omroep Peelrand. Criminaliteit speelt zich vaker dichter bij huis af dan we denken. Ook in de buitengebieden waar veel agrariërs actief zijn, zijn voor criminelen een gewilde plek. In Labeek kunnen mensen van 14 tot en met 28 september op zoek naar een zogenoemde lokbus en een realistisch nagebootste drugsdumping. De lokbus is een nagebootste bestelbus met een drugsafval die op verschillende plekken in Labeek kan opduiken. Deze is voorzien van een QR-code. Door deze te scannen krijg je meer informatie over hoe je de verdachte situaties kunt herkennen en kunt melden. Door het scannen van de QR-code maak je ook kans op een VVV-cadeaubon ter waarde van €25. De afgelopen jaren hebben inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen in Boekel actief meegedacht over de toekomst van de gemeente. Hoe ziet de gemeente eruit in 2040? Waar wil men wonen, werken, ondernemen, recreëren en elkaar ontmoeten? De ideeën, zorgen en kansen zijn verwerkt in de ontwerpvisie. De ontwerp-omgevingsvisie Boekel 2040 ligt vanaf 14 september tot en met 26 oktober ter inzage bij het gemeentehuis. De omgevingsvisie is een kompas voor de keuzes die de komende jaren samen worden gemaakt. Tijdens de periode van ter inzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen. In Beek en Donk wordt zondag 20 september het Vrijheidsfestival gehouden. Rondom het gemeentehuis, het Heuvelplein, in de Koppelstraat en in de muziektuin is voor jong en oud van alles te doen. Speciaal voor kinderen is er een feestelijk programma samengesteld. Op het Heuvelplein staan militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog opgesteld. De bevrijdingsoptocht start daar om 11 uur en voert naar het herdenkingsmonument naast het gemeentehuis. Daar zullen burgemeester Van der A en jeugdburgemeester Olivia het vrijheidsvuur ontsteken. Aansluitend worden in de muziektuin de vrijheidsspelen geopend. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Petro Leenders.

leuk hoor. Als opener R.E.M. The One I Love. Hier op OWC 920. Welkom allemaal. En wij gaan door met Greenfield en Cook. Het nummer heet Easy Boy. Straks Caro Emeralds.

0: Jan Lee Hoeker op de radio. De healer, zo heette dat. De Carol Emerald inderdaad. Met Tangled Up hier op OSR 920. En straks mooie muziek van de mamas en de papas. Maar eerst deze. Ed Sheeran. Castle on a Hill.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

Level 42. Typisch een 80s bandje, maar ze doen het nog steeds volgens mij. In ieder geval af en toe. Children Say, zo zongen zij hier op OSR 920. En de mamas en de papas met I Saw Her Again. Hier is Disco Tex en de Sexolettes. Nou, we gaan een dansje doen.

even rustig aan met Annie, hè? Annie Lennox. Dat heette Why hier op OSN 920. En Gary Glitter, die hoorde je ook, Rock'n'Roll. En dan mag het wel even rustig als je die gehoord hebt, ja. Madonna, hier is ze nog een keer met Like a Virgin.

De Marke van Fischer Jets. Ja, zeker. En Katja Koekoe, die hoorde je ook. En hij heette The Big Apple. En wij gaan op naar 10 uur. Dat wil zeggen, straks na 10 voor de nacht begint. Ik wens je er veel plezier mee. Hier zijn de Birds, My Back Pages. Graag tot morgen. Dag.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Spanje en Marokko waren al een dag voor de bestorming van Ceuta op de hoogte van concrete plannen om de grens over te steken. Dat blijkt uit documenten die vandaag door de Spaanse regering zijn vrijgegeven. De Spaanse inlichtingendienst CNI volgde WhatsApp-groepen met 180.000 volgers, waarin werd opgeroepen de grenshekken te beklimmen of eromheen te zwemmen. Toch werd de grens niet voldoende versterkt. Uiteindelijk bestormden ruim 70.000 mensen de enclave en daarbij kwamen naar schatting 140 mensen om het leven. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht rond middernacht alweer open. Dat is eerder dan verwacht. De werkzaamheden zouden aanvankelijk tot donderdagavond duren. Rijkswaterstaat ontdekte maandag dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd. De werkzaamheden zijn inmiddels bijna afgerond en de brug gaat in beide richtingen weer open. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans vindt dat de vijfdaagse werkweek weer de norm moet worden. Hij zei dat vanmiddag tijdens de jaarlijkse binnenhoflezing in Nieuwspoort in Den Haag. Brekelmans uitte kritiek op jongeren die na hun studie maximaal 3 of 4 dagen willen werken. Volgens hem kan Nederland dat zich met ruim 400.000 openstaande vacatures niet veroorloven. Hij pleit daarnaast voor vacaturestops bij de overheid en meer gebruik van AI om efficiënter te werken. En in het Brabantse Baarle-Nassau is een 2 weken oud ezeltje dood teruggevonden nadat het was gestolen uit een ezelopvang. Het dier Pleun is volgens de politie door geweld om het leven gekomen. De politie onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat meerdere mensen betrokken zijn. Intussen waarschuwt de opvang voor een valse doneeractie. Oplichters proberen geld op te halen voor Pleun, maar de stichting benadrukt dat zij zelf geen inzamelingsactie heeft opgezet. Het weer. De meeste buien zijn verdwenen en er komen steeds meer opklaringen. De temperatuur daalt naar 8 graden in het binnenland en 11 tot 15 aan zee. Er staat weinig wind. Morgen wolken met af en toe zon, maar vrijwel droog bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen, Geemert, Bakel op Omroep Peelrand. De afgelopen jaren hebben inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen in Boekel actief meegedacht over de toekomst van de gemeente. Hoe ziet de gemeente eruit in 2040? Waar wil men wonen, werken, ondernemen, recreëren en elkaar ontmoeten? De ideeën, zorgen en kansen zijn verwerkt in de ontwerpvisie. De ontwerp-omgevingsvisie Boekel 2040 ligt vanaf 14 september tot en met 26 oktober ter inzage bij het gemeentehuis. De omgevingsvisie is een kompas voor de keuzes die de komende jaren samen worden gemaakt. Tijdens de periode van ter inzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen. Aan de Wetering in Geemert heeft woensdagochtend rond 10:30 een ongeval plaatsgevonden met een motorscooter en een fietser. Toen de politie arriveerde ging een 14-jarige jongeman zonder helm op de motorscooter er vandoor. De politie startte een zoektocht en kreeg rond 10:45 een melding van een ongeval aan de Predikant Swildestraat in Geemert. Daar was de jongeman met de motorscooter tegen een aanhanger van een naast de weg stilstaande tractor gereden. Hij raakte gewond aan zijn arm en voet en is door de ambulancepersoneel behandeld. De zwaar beschadigde motorscooter is door de politie in beslag genomen. Vredesorganisatie PAX organiseert jaarlijks de Vredesweek. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het gaat ons allemaal aan en vraagt om aandacht, gesprek en betrokkenheid. In Geemert wordt woensdagavond 23 september hierbij stilgestaan met een filosofisch café. Het thema is niets doen is geen optie en meer rond de vraag mag iedereen meedoen. Bezoekers worden uitgedaagd om samen na te denken over wat vrede in het dagelijks leven kan betekenen. Het filosofisch café vindt plaats in de refter van het Nazareth-klooster en begint om 8 uur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920
4: Regiobreek.

De Clash en de Golden Earring waren de eerste twee in Voor de Nacht Begint. Goedenavond. Ja, en nummer drie, dat is natuurlijk de beste zangers. Dus wij zeilen op de wind van vandaag speciaal voor Yves. Want die zat op de bank en die mocht zaterdag verder helemaal niet meezingen. Maar het zijn wel zijn liedjes.

Dit hart zijn comeback, My Love. We gaan naar de eerste albumtrack voor vandaag. En dat is eentje van Dudley Taft. Seventh Son, zo heet de nummer. Het album heet Left 4 Dead.

Muziek van Shakira samen met Burna Boy. Nieuwe single Die Die is de titel van het werk. Marco Borsato. Ik heb twee toppers. Voor persoonlijke toppers. En dit is een van de twee. Margherita.

Verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kan?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

0: Muziek van de Imagination en de Body Talk. Hey, tijd voor album van de week. Fantastisch album van Sam Smith. De nieuwe, Hazel Eyes. Wat gaan we draaien? Het gelijknamige titel is de albumnaam Hazel Eyes.
1: Album van de week.

Muziek van Peter and Gordon and The World Without Love. Ja, Santana, album Supernatural. Daar kennen we The Game of Love, dat liedje. Dan hoor je eigenlijk Michelle Branch. Maar Carlos had Tina Turner gevraagd. En die zei, ja, ik wil het wel liedje met opnemen, maar ik ga niet mee op tour. Toen zei Carlos, nou, kom je niet op de plaat. Maar goed, het is wel ooit uitgebracht. De Tina Turner versie van The Game of Love.

Man Down. Laatste albumtrack staat klaar voor dit uur. Het wordt er eentje van Kenny Wayne Shepherd. Show Me The Way Back Home. Het album heeft als titel gekregen How I Go.

muziek van Gregory Porter en Revival neemt ons mee naar een van de leden van The Police. Oftewel, Sting. Hier is All This Time. En dat neemt ons ook weer verder mee naar Radio Nieuws en Radio Break. Tot straks.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Russische president Poetin een deal wil sluiten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Volgens Trump had hij een goed gesprek met Poetin. Er zou een akkoord ook afhangen van de bereidheid van president Zelensky. Die was vandaag in Oslo voor de begrafenis van de Noorse koning Harald. Zijn vliegtuig zou bij vertrek uit Moldavië bijna zijn geraakt door een drone. Dat zegt de Noorse premier Støre. Het is niet bekend hoe dichtbij die drone kwam. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Spanje en Marokko waren al een dag voor de bestorming van Ceuta op de hoogte van concrete plannen om de grens over te steken. Dat blijkt uit documenten die vandaag door de Spaanse regering zijn vrijgegeven. De Spaanse inlichtingendienst CNI volgde WhatsApp-groepen met 180.000 volgers, waarin werd opgeroepen de grenshekken te beklimmen of eromheen te zwemmen. Toch werd de grens niet voldoende versterkt. Uiteindelijk bestormden ruim 70.000 mensen de enclave en daarbij kwamen naar schatting 140 mensen om het leven. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht rond middernacht alweer open. Dat is eerder dan verwacht. De werkzaamheden zouden aanvankelijk tot donderdagavond duren. Rijkswaterstaat ontdekte maandag dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd. De werkzaamheden zijn inmiddels bijna afgerond en de brug gaat in beide richtingen weer open. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Criminaliteit speelt zich vaker dichter bij huis af dan we denken. Ook in de buitengebieden waar veel agrariërs actief zijn, zijn voor criminelen een gewilde plek. In Labeek kunnen mensen van 14 tot en met 28 september op zoek naar een zogenoemde lokbus en een realistisch nagebootste drugsdumping. De lokbus is een nagebootste bestelbus met een drugsafval die op verschillende plekken in Labeek kan opduiken. Deze is voorzien van een QR-code. Door deze te scannen krijg je meer informatie over hoe je de verdachte situaties kunt herkennen en kunt melden. Door het scannen van de QR-code maak je ook kans op een VVV-cadeaubon ter waarde van €25. In Beek en Donk wordt zondag 20 september het Vrijheidsfestival gehouden. Rondom het gemeentehuis, het Heuvelplein, in de Koppelstraat en in de muziektuin is voor jong en oud van alles te doen. Speciaal voor kinderen is er een feestelijk programma samengesteld. Op het Heuvelplein staan militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog opgesteld. De bevrijdingsoptocht start daar om 11 uur en voert naar het herdenkingsmonument naast het gemeentehuis. Daar zullen burgemeester Van der A en jeugdburgemeester Olivia het vrijheidsvuur ontsteken. Aansluitend worden in de muziektuin de vrijheidsspelen geopend. De afgelopen jaren hebben inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen in Boekel actief meegedacht over de toekomst van de gemeente. Hoe ziet de gemeente eruit in 2040? Waar wil men wonen, werken, ondernemen, recreëren en elkaar ontmoeten? De ideeën, zorgen en kansen zijn verwerkt in de ontwerpvisie. De ontwerp-omgevingsvisie Boekel 2040 ligt vanaf 14 september tot en met 26 oktober ter inzage bij het gemeentehuis. De omgevingsvisie is een kompas voor de keuzes die de komende jaren samen worden gemaakt. Tijdens de periode van ter inzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.
4: Sitting here in the direction.

11 uur geweest, Roxette op de radio en How Do You Do. Dat volgde eigenlijk de eerste van dit uur op Spirit of St. Louis Down by the Radio. Hier is Texas in a Smile.

naar een heerlijk werkje van Mikko Loiti. Stappen puntjes op de ogen en dergelijke. Het album heet Blue Stars. Hier is I Ain't Got No Home.

ik er wel meer waardering voor gekregen. Ik heb me een beetje wat albums even digitaal zitten doorluisteren. Ja, dit is ook een lekker nummer om te draaien. The Ones We Seek, hoorde je. Paul Simon. I Know What I Know.

Hoops, dat was destijds een beetje raar liedje voor de Tweede Kies. Ze zong over The Dirty Old Man. Ja, wat werd een dikke hit. Hey, de laatste tijd speur ik allerlei soorten aparte albums op. En dan is het niet van, oh, die zal iedereen wel kennen. Nee, is die mooi. Nou, ik heb er weer eentje in het kader. Die is mooi. Dave Hunt, Blues Highway. Het album heet 100 Horses. Het album komt uit 2017.

Muziek van Colby Calais. Falling for you. Ach ja, het is alweer even geleden dat we iets van Queen hebben gedraaid. Maakt meteen goed. I want to break free.

Hoeve van ik hadden twee momenten van succes in de, laat maar zeggen, afgelopen jaren. Er scoorden een aantal hits en die waren gewoon lekker om aan te horen. Was het even niks. En nog niet zo lang geleden hadden ze weer een paar in de belangstelling. Goed, laatste albumtrack voor vandaag. Emily Hill. To Know You is to Love You. Het album heet gewoon ook Emily Hill. Stamt uit 2023.

En met deze Army of Lovers komt een eind aan deze radioshow. Bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen. De laatste. Big O, Roy Orbison, Oh Pretty Woman.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Aan de Wetering in Geemert heeft woensdagochtend rond 10:30 een ongeval plaatsgevonden met een motorscooter en een fietser. Toen de politie arriveerde ging een 14-jarige jongeman zonder helm op de motorscooter ervandoor. De politie startte een zoektocht en kreeg rond 10:45 een melding van een ongeval aan de Predikant Swildestraat in Geemert. Daar was de jongeman met de motorscooter tegen een aanhanger van een naast de weg stilstaande tractor gereden. Hij raakte gewond aan zijn arm en voet en is door de ambulancepersoneel behandeld. De zwaar beschadigde motorscooter is door de politie in beslag genomen. Vorige week ontvingen de basisschoolleerlingen van Geemert Baker de nieuwe Sjors-boekjes van Sjors Sportief en Creatief. Hiermee kunnen ze ook dit schooljaar weer ruim 40 sport- en cultuuractiviteiten ontdekken. Het is het vierde jaar op rij dat de gemeente Geemert Baker het sport- en cultuurstimuleringsproject aanbiedt. Van atletiek en dansen tot schilderen en muziek. Dankzij Sjors Sportief en Creatief kunnen de basisschoolleerlingen ook dit jaar weer vrijblijvend ontdekken welke sport of activiteit bij hen het beste past. Het nieuwe Sjors boekje staat vol met activiteiten die ze gratis kunnen ontdekken. Criminaliteit speelt zich vaker dichter bij huis af dan we denken. Ook in de buitengebieden waar veel agrariërs actief zijn, zijn voor criminelen een gewilde plek. In Labeek kunnen mensen van 14 tot en met 28 september op zoek naar een zogenoemde lokbus en een realistisch nagebootste drugsdumping. De lokbus is een nagebootste bestelbus met een drugsafval die op verschillende plekken in Labeek kan opduiken. Deze is voorzien van een QR-code. Door deze te scannen krijg je meer informatie over hoe je de verdachte situaties kunt herkennen en kunt melden. Door het scannen van de QR-code maak je ook kans op een VVV-cadeaubon ter waarde van 25 euro. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A., bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A. werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren, omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. De grepwagen Grondstoffen in Leverpunt komt weer naar Labeek. Bij deze rijdende milieustraat kunnen inwoners verschillende soorten afval gescheiden inleveren. Denk aan oude apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Ook klein chemisch afval zoals verfblikken en schoonmaakmiddelen mogen ingeleverd worden. Dit kan op donderdag 24 en vrijdag 25 september. Op vertoon van de Milieupas kan maximaal 1 boodschappentas met afval worden ingeleverd. Tijdens deze ronde kunnen ook oude of kapotte opblaasartikelen van vinyl ingeleverd worden. Geen materialen zoals afdekzeilen of grote opzetzwembaden. Kijk voor de tijden op mijnblink.nl. Vredesorganisatie PAX organiseert jaarlijks de Vredesweek. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het gaat ons allemaal aan en vraagt om aandacht, gesprek en betrokkenheid. In Geemert wordt woensdagavond 23 september hierbij stilgestaan met een filosofisch café. Het thema is niets doen is geen optie en meer rond de vraag mag iedereen meedoen. Bezoekers worden uitgedaagd om samen na te denken over wat vrede in het dagelijks leven kan betekenen. Het filosofisch café vindt plaats in de refter van het Nazarethklooster en begint om 8 uur. Aan de Wetering in Geemert heeft woensdagochtend rond 10:30 een ongeval plaatsgevonden met een motorscooter en een fietser. Toen de politie arriveerde ging een 14-jarige jongeman zonder helm op de motorscooter ervandoor. De politie startte een zoektocht en kreeg rond 10:45 een melding van een ongeval aan de Predikant Swildestraat in Geemert. Daar was de jongeman met de motorscooter tegen een aanhanger van een naast de weg stilstaande tractor gereden. Hij raakte gewond aan zijn arm en voet en is door de ambulancepersoneel behandeld. De zwaar beschadigde motorscooter is door de politie in beslag genomen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren, omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV